Galaxy Radio. Summer's on. Galaxy's louder.

window closed, AC blows, nipples froze. Are you cold?

We are Galaxy Radio. We are your daily playlist provider.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: KC Radio. Feel the heat, feel the beat.
1: Maximum.

Raak je laaien in een secondje kwijt. Ben met Illy net mijn borrel light. Ik was bezig met die supermix. Ik voelde mij superieur. Ze keek niet naar mijn innerlijk. Ze keek naar de

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 4 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: Check out the music
1: next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opgedragen een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven, waarna minstens 2000 mensen uit angst voor nieuw geweld naar een buurland zijn gevlucht. De Queen of Country Music, Dolly Parton, is overleden op 80-jarige leeftijd. Dat heeft haar familie gisteren gemeld. Met meer dan 100 miljoen verkochte platen behoort de zangeres en zakenvrouw tot de bestverkopende artiesten alle tijden. Dolly Parton laat een indrukwekkend oeuvre achter van ruim 3000 zelfgeschreven nummers voor zichzelf, maar ook andere artiesten. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht via de webshop Powercaps. Het gaat om verdachten van tussen de 33 en 46 jaar oud. Die komen uit onder meer Nut, Geleen, Heerlen en Hoensbroek. De politie wil graag in contact komen met mensen die ernstige gezondheidsklachten hebben gekregen na gebruik van de middelen die ze via de webshop hebben gekocht. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne ligt zijn bonden na de ongebruikelijk forse tornado gisteren. De vernieling is groot. Van de ongeveer 300 woningen die beschadigd raakten door de wervelwind moet mogelijk een honderdtal als verloren worden beschouwd. Dat melden lokale autoriteiten. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clock in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clock in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Adamtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
7: Galaxy Radio.

kick. Yeah.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 7 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. De Nigeriaanse president Tinubu heeft het leger opgedragen een reddingsoperatie te starten na de ontvoering van 500 tot 600 mensen uit moskeeën in de deelstaat Niger. Bij de aanvallen kwamen 40 mensen om het leven, waarna minstens 2000 mensen uit angst voor nieuw geweld naar een buurland zijn gevlucht. De Queen of Country Music, Dolly Parton, is overleden op 80-jarige leeftijd. Dat heeft haar familie gisteren gemeld. Met meer dan 100 miljoen verkochte platen behoort de zangeres en zakenvrouw tot de bestverkopende artiesten alle tijden. Dolly Parton laat een indrukwekkend oeuvre achter van de ruim 3000 zelfgeschreven nummers voor zichzelf, maar ook andere artiesten. De politie heeft gistermiddag in de omgeving van Heerlen 6 personen aangehouden op verdenking van handel in designer drugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht via de webshop Powercaps. Het gaat om verdachten van tussen de 33 en 46 jaar oud. En die komen uit onder meer Nutgeleen, Heerlen en Hoensbroek. De politie wil graag in contact komen met mensen die ernstige gezondheidsklachten hebben gekregen na gebruik van de middelen die ze via de webshop hebben gekocht. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne ligt zijn bonden na de ongebruikelijk forse tornado gisteren. De vernieling is groot. Van de ongeveer 300 woningen die beschadigd raakten door de wervelwind moet mogelijk een honderdtal als verloren worden beschouwd. Dat melden lokale autoriteiten. Het weer ten slotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop.
4: Stay tapped in.
3: Right here.
5: Cause I said so.
6: This is Galaxy Radio.
7: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
8: Galaxy Radio.

0: wake up.
1: Every morning, like
0: the Galaxy Morning Marathon.

0: Check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 8 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vulddoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte in designerdrugs en illegale geneesmiddelen. Die werden verkocht via de webshop PowerCaps. Het gaat om verdachten tussen de 33 en 46 jaar oud. En die komen onder meer uit Nut, Geleen, Heerlen en Hoensbroek. De politie wil graag in contact komen met mensen die ernstige gezondheidsklachten hebben gekregen na gebruik van middelen die ze via de webshop hebben gekocht. Bij een Amerikaanse aanval op een vermoedelijke drugsboot in de Caribische Zee kwamen 4 mensen om het leven. 2 dagen eerder viel het een dodental van 227 mensen. En het Zuid-Franse dorpje Pomas vlakbij Carcassonne likt zijn wonden na de ongebruikelijk forse tornado van gisteren. De vernieling is groot. Van ongeveer 300 woningen die beschadigd raakten door de wervelwind moet mogelijk een 100-tal als verloren worden beschouwd. Dat melden de lokale autoriteiten. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 9 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. Gemeenten geven nog te weinig prioriteit aan bewegen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat stelt een onderzoeksinstituut voor sport en bewegen, terwijl vroeg bewegen juist cruciaal is. Volgens onderzoekers kunnen gemeenten helpen door veilige speelplekken en wandelroutes aan te leggen. Ook consultatiebureaus en buurthuizen hebben gemeentelijke steun nodig om beweegactiviteiten voor de jongste doelgroep op te zetten. Bij een Amerikaanse aanval op een vermoedelijke drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen om het leven gekomen. 2 dagen eerder viel het Amerikaanse leger ook een schip aan in de Stille Oceaan, waarbij 2 mensen stierven. Sinds het begin van de regering Trump, bijna een jaar geleden, zijn volgens Associated Press zeker 68 aanvallen uitgevoerd, met een dodental van 227 mensen. En grenspomphouders in Nederland hebben het zwaar nu de benzineprijzen een nieuw record naderen. Vooral zelfstandige ondernemers met slechts 1 tankstation worden hard getroffen. Hun omzet is in sommige gevallen gehalveerd. Volgens een branchevereniging voor tankstations is een snelle accijnsverlaging de meest eenvoudige oplossing om de bedrijven aan de grens overeind te houden. Het weer tenslotte, flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is een enkele bui mogelijk. Het wordt een zomerswarme dag met op veel plaatsen 25 of 26 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het 27 graden worden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
3: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. NMWorks. Work with a view.
2: Galaxy Radio.

0: it's all right, it's a wrap.
1: It's a wrap.
2: The Marathon crew left the building.
0: Goodbye. See you later.
2: Back tomorrow from 6 a.m. So tune in at Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 10 a.m. Dit is de Galaxy News Update. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat langdurig en ernstig kindermisbruik de afgelopen jaren ruim 10 keer is voorgekomen in Nederland. Deze vorm van kindermishandeling, in de Verenigde Staten ook wel child torture genoemd, treft volgens deskundigen in werkelijkheid nog veel meer slachtoffers dan de tot nu toe bekende gevallen. Zoals bijvoorbeeld het pleegmeisje uit Vlaardingen en de mishandelde kinderen in Stadskanaal. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. Gemeenten geven nog te weinig prioriteit aan bewegen bij kinderen van 0 tot 4 jaar. Dat stelt een onderzoeksinstituut voor sport en bewegen, terwijl vroeg bewegen juist cruciaal is. Volgens onderzoekers kunnen gemeenten helpen door veilige speelplekken en wandelroutes aan te leggen. Ook consultatiebureaus en buurthuizen hebben gemeentelijke steun nodig om beweegactiviteiten voor de jongste doelgroep op te zetten. En grenspomphouders in Nederland hebben het zwaar nu de benzineprijzen een nieuw record naderen. Vooral zelfstandige ondernemers met slechts één tankstation worden hard getroffen. Hun omzet is in sommige gevallen gehalveerd. Volgens een branchevereniging voor tankstations is een snelle accijnsverlaging de meest eenvoudige oplossing om de bedrijven aan de grens overeind te houden. Het weer nog, vandaag flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is ook een enkele bui mogelijk. Het wordt verder een zomerse dag met op veel plaatsen 25 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het zelfs 27 graden worden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
7: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, Afro and dancehall bangers. And here is Wes.
1: Ik zal je zeggen, het kan van mij niet snel genoeg lunchpauze zijn. Vanmorgen had ik geen eten in de koelkast, dus ik heb niet ontbeten. Ik heb flinke honger. En eigenlijk doe ik nu dus aan intermittent fasting. Voor een paar uur schijnbaar. Dat is in tegenwoordig, hè. Sommigen hebben liefde nodig en sommigen hebben eten nodig. I need your love voor je zometeen.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
1: Is toch helaas bij Galaxy Radio.
2: Ik maak een movie elke keer als...

0: De liefde van de man gaat door de maag, zeggen ze vaak. I need your love, hoorde je bij Galaxy Radio. En over door de maag gesproken, wat ik je eerder vertelde. Ik heb dus vanmorgen niet gegeten. Dat heeft iedereen wel eens, hè. Soms vergeet je het. Soms dan heb je geen eten in huis, in mijn geval dus. Maar er zijn dus mensen die echt van die extreme diëten volgen. Ik noem mezelf nu iemand die voor een aantal uur dus intermittent vast. Maar er zijn dus mensen die ook doen aan OMAD. En dat is dus one meal a day. En daar ga ik je zo meer over vertellen over extreme diëten. En extreme variant dus. En waarom ik daar vroeger echt totaal niet geschikt voor was. Maar nu zou ik het misschien best wel kunnen. Ga ik je zo meteen vertellen. Eerst nog Twisted hier. Keith Sweat.
1: Galaxy Radio, your soundtrack of summer.

0: Flavius bij Galaxy Radio. Ja. Extreme diëten. Ik had vanmorgen dus niks gegeten. Ik dacht dus, kijk mij eens. Intermittent fasting. Terwijl ik eigenlijk gewoon mijn ontbijt vergeten was. Nou, er bestaat dus echt behoorlijk ja, wat extreme vormen van vasten. Je hebt bijvoorbeeld de OMAD. O-M-A-D. One meal a day. Dat is eigenlijk gewoon precies wat de naam zegt. Je eet maar één maaltijd per dag. Dus mensen vasten ongeveer 23 uur. En vervolgens hebben ze één moment waarop ze hun eten binnenkrijgen. Ik vind dat zo'n bizar idee. Dus dan word je 's morgens wakker, niks. Lunch, ook niks. En halverwege de middag begint iedereen om je heen te eten, nog steeds niks. En dan ergens later op je dag mag je eindelijk die ene maaltijd eten. Ik zou om 5 uur al, denk ik, aan tafel zitten. Alsof ik 3 maanden op een onbewoond eind heb gezeten. Maar goed, het maakt niet uit. Misschien moet ik gewoon eerlijk zeggen ook, ja, ik mag niet te veel grappen maken over diëten, want ik eet de laatste tijd ook zelf best wel ongezond. Waarom? Geen idee. Ik vind het gewoon lekker. Alleen, ik merk nu wel, ik kan dus niet meer echt zo eten als vroeger. Kijk, vroeger, toen ik 20 was, dan weet ik, bij een supermarkt kon je daar voor €5,50 eten. Had ik een lasagne en een hele pizza op. En er was niks aan de hand. Dan ging je naar je vrienden toe, een zak chips naar binnen werken. Dan dronk je een paar biertjes, ging je op stap, nog een paar biertjes. S'avonds een kapsalon en 's morgens vroeg nog even een eitje bakken. Ik kwam geen gram aan. En nu, bij wijze van spreken, ik hoef maar te kijken naar een chocoladereep en er zit al ergens een randje bij. En dat is eigenlijk oneerlijk, hè, aan het ouder worden. Op je 20ste heb je geen geld, maar kun je alles eten. Ik heb nu al het geld wat ik graag zou willen. En ik ja, zeg mijn lichaam nu dus gewoon, nee hoor, dat gaan we dus niet doen. Misschien is zo'n OMAD niet eens zo'n gek idee. Alleen 23 uur vasten, dan ga ik daarna gewoon 4 kapsalons naar binnen werken. En dat wil je ook natuurlijk niet. Nou ja, ja dilemma's in je leven, zou je zeggen. Daarin is het advies meestal, blijf rustig en doe gewoon wat jij waar jij je goed bij voelt. Daarom draaien we zo meteen blijf rustig. En eerst toch deze, een oldschool banger uit 2010. Find Your Love, Drake, ga je horen.
1: This is Galaxy Radio, your number one playlist provider for hip-hop, R&B en Afro music.

Galaxy. Summer feels different here.

0: Die throwbacks hoorde je Man Eater. Daarvoor gingen we ook in die throwbacks. Drake hoorde je daarvoor, dus Find Your Love. Die ik trouwens echt nog steeds wel... Hij gaat mee met zijn tijd, zeg maar. Hij had ook nu kunnen uitkomen en nog gewoon een goede track kunnen zijn. Hey, zometeen mag jij jouw favoriete track insturen. Daarin zou ik wel zeggen, als je het nummer All My Ladies wil horen van ADF... dan kan dat niet, want die gaan we straks voor je draaien. Eerst nog Run In naar This Thing.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Hey, Danny hier van Flava in Ja Eerst. Aankomende week in de aflevering achtergrondverhalen over Slick Rick en Buck Diff. Here comes the brand new flavor. En een interview met Reason, die je misschien nog kan kennen als die Franstalige rapper van het Kiteman Orchestra. Dat alles en nog veel meer aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: Galaxy Radio, where the biggest stars come to play.
3: Us

Running by Galaxy Radio. Zometeen ADF. All my ladies ga je straks horen. Die track die is heerlijk. Maar wat ook heerlijk is, is dat jij jouw track mag insturen. Jouw favoriete working track, vakantietrack of wat je ook wil horen.

0: Ding hoorde je, Vals bezig daarvoor, die ADF en Ronnie Flex, die samen met Karel is. En die man heeft een hele unieke sound, die ineens op veel tracks aan het horen is, aan het horen bent. En ja, het heeft wel iets, vind ik. Ik vind het wel opvallen en ik vind het iets Zero's-achtig hebben. Een beetje die Gio-achtige Brace vibe, maar ook nog wel iets nieuws. En dat is lekker. ADF hoorde je dus, All My Ladies, zometeen. Jouw favoriete working track.
1: This is
2: I am
3: Galaxy Radio,
1: where the biggest stars come to play.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 11 a.m.
1: Dit is de Galaxy News Update.
2: Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Ondanks de afspraak dat er voortaan strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. Uit onderzoek van de NOS blijkt dat langdurig en ernstig kindermisbruik de afgelopen jaren ruim 10 keer is voorgekomen in Nederland. Deze vorm van kindermishandeling, in de Verenigde Staten ook wel child torture genoemd, treft volgens deskundigen in werkelijkheid nog veel meer slachtoffers dan de tot nu toe bekende gevallen. Zoals bijvoorbeeld het pleegmeisje uit Vlaardingen en de mishandelde kinderen in Stadskanaal. Nederland gaat de winter in met een kleinere gasvoorraad dan gehoopt. Volgens GasUnie is het vuldoel voor de opslagen niet meer te halen. Bij een normale winter levert dat niet meteen problemen op, maar bij extreme kou of onverwachte storingen is Nederland daardoor wel extra kwetsbaar. En SpaceX investeert 100 miljard dollar in een nieuwe ruimtehaven in Louisiana. In een kustmoerasgebied dat 8 keer zo groot is als Manhattan komen 5 lanceercomplexen met elk 2 lanceerplatforms. De bouw start volgend jaar met als doel duizenden Starship-vluchten per jaar mogelijk te maken vanaf 2029. Het weer nog, vandaag flinke periode met zon, maar er komen ook wat wolkenvelden voor. In het zuiden is ook een enkele bui mogelijk. Het wordt verder een zomerse dag met op veel plaatsen 25 graden. In het zuidoosten en Zeeuws-Vlaanderen kan het zelfs 27 graden worden.
1: Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
4: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
5: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
4: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. And now, another full hour packed with hip-hop, R&B, afro and dancehall bangers. En hier is Wes!
1: Het tweede deel van de ochtend van 11 tot 12 hoor je Wes op Galaxy Radio. En zometeen gaan we jouw favoriete track draaien. Jouw favoriete working track die je mag insturen via 085-029-4x2. Maar eerst nog een love song. Kehlani ga je horen Out the Window hier bij Galaxy Radio.
0: We are Galaxy Radio on FM, DAB en in the free radio app.
2: What up, it's Kehlani.
3: Baby!
2: And this is my new song.
3: Out the window.
0: Kehlani, Out the Window, here on Galaxy.

0: squabble up.
1: Ontdekt door Dr. Dre, Kendrick Lamar hoorde je bij Galaxy Radio. En die man trouwens, Dr. Dre, heeft meerdere mensen ontdekt. Waarvan dus Kendrick Lamar er eentje is. Hey, het is even tijd voor jouw favoriete working track. En ik ga hem voor je draaien. Let me see you. What's the one track that gets you through your workday? Er zijn mensen die gaan 3 keer per jaar op vakantie. Er zijn mensen die gaan maar 1 keer per jaar. Sommigen die moeten nog gaan. Sommigen zijn al geweest. En sommigen zijn nu op vakantie. En daar is Esmeralda er eentje van. Die zei, ik heb een track die ik graag wil horen op mijn vakantiebestemming. Lekker naar Galaxy luisteren. En er is één track die, daar word ik gewoon helemaal zen van, zegt ze. Als ik die hoor, is het meteen vakantie in real life en vakantie in mijn hoofd. En ze zei, en die gun ik iedereen. En we gaan er voor je draaien. Money Long hier bij Galaxy Radio. Hey, what it do? What up, y'all? It's your girl, Nicki Minaj.
2: DJ Khaled.
3: What's up, it's Herb.
4: Hey.
5: This is where you'll hear the biggest. Galaxy Radio.

0: gingen even heerlijk zen met Money Long hier bij Galaxy Radio. Daarna hoorde je Lil Uzi Vert, What You Saying. Zometeen gaan we in die throwbacks en ik heb er één klaarstaan. En die komt uit 1999. Dan gaan we echt flink back in time. Van een popgroep die, van een artieste die daarna enorm groot geworden is. En trouwens nog steeds relevant is. Stel je voor, meer dan 20 jaar relevant zijn. Hoor je zo meteen. Bounce eerst nog.
1: Galaxy, the city's summer station.

0: De bare minimum hier bij Galaxy Radio. Nou, ik doe vandaag ook wel een beetje de bare minimum. Dat is toch lekker? Even rustig aan doen trouwens. Nee, dat is een grapje. Ik doe mijn best voor jou vandaag, want ik ga zo meteen richting die throwbacks voor jou. En ik heb een track klaarstaan 1999 van een artiest die dus al 20 jaar, 21 jaar, nee langer zelfs, 26 jaar relevant is.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Yeah, yeah. You know your love turn me up like Napa. Anything you want and I'ma do whatever.
1: Vanaf donderdag 3 september, elke week op Galaxy.
3: Ik ben Angie Hill.
4: Persoon famous.
5: En ik ben Aurier Cass.
1: Muziek, sport, guests en veel meer.
3: We in here.
4: That's right. You know how we get down when we get down and when we get down we turn up.
1: Elke donderdag vanaf 9 uur, hier op Galaxy.
5: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
3: Everybody, you ready?
6: It's the biggest boss in the game, Rick Ross.
7: Skillet, baby.
8: Hey, it's your boy, Ballman D-Lo. Yeah.
1: We're Galaxy Radio, and you know the vibe.
9: Yeah. Drop the music. Turn it up. Let's ride.
1: We're back in this.
10: Back with more music.
1: On Galaxy Radio.
10: Where the biggest stars come to play.
11: Ladies, grab your bouquet.
1: Turn up the heat.
12: I love the summertime.
1: All summer long.
13: This is where it's at.
11: We're partying all summer long.
1: Your summer is with Galaxy Radio.
14: Tell me what to say to a magenta.

0: Kijk, je hebt artiesten die zijn een aantal jaar hot en daarna verdwijnen ze. En je hebt Beyoncé. En Beyoncé gaat eigenlijk al bizar lang mee. Begon in de jaren 90 al in Houston met zang- en danswedstrijden. Kwam daarna in een meidengroep terecht, die heette Girls Time, samen met Kelly Rowland. En met die groep deed ze begin jaren 90 mee aan Star Search, een Amerikaanse talentenjacht. En verbazingwekkend genoeg verloren ze. En je zou denken bij Beyoncé, die vrouw verliest niks, maar ook zij is ergens begonnen. Daarna veranderde de groep een paar keer van naam en samenstelling. Uiteindelijk werd het Destiny's Child. Eind jaren 90 kregen ze een platencontract en een manager, de vader van Beyoncé. En bracht ze nummers uit zoals Bills, Say My Name en later ook Survivor. En werden een van de grootste meidengroepen ter wereld. Dus Beyoncé was al jaren beroemd voor ze eigenlijk solo begon. En rond 2002 gingen de leden tijdelijk eigen dingen doen. En Beyoncé begon toen met acteren, bracht Work It Out uit en was te horen op Bonnie and Clyde met Jay-Z. Maar haar echte solo doorbraak kwam in 2003 met Crazy in Love. Daarna haar album met Baby Boy, Me, Myself and I en Naughty Girl. En ja, de rest is gewoon geschiedenis. Dus eigenlijk heeft Beyoncé twee keer een enorme carrière opgebouwd. Eerst Destiny's Child, toen nog een keer acteren, eigenlijk misschien wel drie keer. En daarna nog een keer een solo carrière. En als je haar jaren met Girls Time meetelt, staat ze eigenlijk inmiddels al ruim 30 jaar op het podium. Bizar toch? En nog steeds relevant. Ongelooflijk. Zometeen, wat ook ongelooflijk is, is straks staat Sydney Wegger voor je klaar met de lunchbreak mix om jouw lunchpauze iets meer energie te geven. En voor we energie gaan geven, heb ik nog meer energie voor je. Namelijk, Shake It To The Max komt eraan na Hit Me Up.
1: Galaxy Radio. Summer lives here.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next.
2: Stay tuned for the biggest stars.
3: I'm on.
4: Hier volgt een officieel verhuisbericht. DJ Lo Pro is moving out. Going to Friday to set off your weekend. Break North with more fat tunes, more new releases, and the biggest bangers. Break North, hosted by DJ Lo Pro. Break North, vanaf 4 september, elke vrijdag om 11 uur 's avonds. En op zondagavond om 9 uur. Hier on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 12 p.m.
2: Dit is de Galaxy News Update. Een 44-jarige man heeft zondag in de Amerikaanse staat Montana 8 familieleden gedood tijdens een familiediner. Het drama speelde zich af nadat zijn ouders hem enkele weken eerder hadden gevraagd het huis uit te gaan. Het gaat om zijn grootmoeder, ouders, jongere zus en haar 4 kinderen. Nadat hij de slachtoffers had omgebracht, stak hij de woning in brand en overleed hij later aan een zelf toegebrachte schotwond. SpaceX investeert 100 miljard dollar in een nieuwe ruimtehaven in Louisiana. In een kustmoerasgebied dat 8 keer zo groot is als Manhattan komen 5 lanceercomplexen met elk 2 lanceerplatforms. De bouw begint volgend jaar met als doel duizenden Starship-vluchten per jaar mogelijk te maken vanaf 2029. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ondanks de afspraak dat er voortaan strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. En steeds meer Nederlanders wijken uit naar Duitsland om hun bieren te slaan. Volgens recent onderzoek daalde de bierverkoop in het grensgebied afgelopen maart met bijna 19% ten opzichte van 3 jaar geleden. Omdat de accijns in Duitsland een stuk lager ligt en er een nieuwe verhoging in Nederland aankomt, vrezen brouwers en winkeliers dat deze omzetval alleen maar verder zal toenemen. Het weer tenslotte, de zon schijnt, maar in het zuiden is lokaal een bui mogelijk. Het wordt zo'n 23 tot 27 graden. Morgen wordt het zomers warm met overtrekkende regen- en onweersbuien. Waarna het vanaf vrijdag wisselvallig wordt en dan liggen de temperaturen tussen 20 en 23 graden. Tot zover de nieuwsupdate op Galaxy.
3: The city clocked in.
4: In your car on the app.
5: The city clocked in.
4: Keep it loud.
6: We are Galaxy Radio.
7: Galaxy Radio.

0: Galaxy Radio. Summer on full blast.
1: They used to tell me.

0: Listen wherever you go.
1: Feel good, look great. I know
0: on our free radio app. Download it now.
2: Hey, Danny hier van Fleva in Ja Eerst. Aankomende week in de aflevering achtergrondverhalen over Slick Rick en Pac Diff. Here comes the brand new flavor. En een interview met Reason, die je misschien nog kan kennen als die Franstalige rapper van het Kiteman Orchestra. Dat alles en nog veel meer aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Wolves, no saying?
4: Hey, yo. Yeah, everybody.
5: Back to more hip-hop, R&B, Afro and dancehall music.
6: I'm here.
7: Yes, sir.
5: This is Galaxy Radio.
8: Yo.
9: Hey,
8: it's Lil Baby.
9: Call me JT.
10: Hey, man, it's the boy, man. Big Money Blitz.
11: We are Galaxy Radio.
8: Tap in.
11: This is where the biggest stars come to play.
12: Hey, I said that joint talking.

0: jiggle it, baby. Jiggle it, baby. More hip hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes. On to the next. Stay tuned for the biggest stars. I'm on.
1: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 PM.
1: Dit is het Galaxy News. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. Dat virus had de betreffende persoon in Nederland opgelopen. Het kan door muggen worden overgedragen. Het RIVM kwam het virus dit jaar tegen in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 3 besmette patiënten liggen nog in het ziekenhuis. De meeste mensen, zo'n 80%, krijgt geen klachten na besmetting. Energiedeskundige Hans van Kleef waarschuwt voor zeer hoge gasprijzen deze winter. Nederland gaat het gewenste vulniveau van de gasvoorraden waarschijnlijk niet halen. Volgens van Kleef zijn fysieke tekorten niet waarschijnlijk, zelfs niet bij extreme kou. Wel vreest hij dat de prijzen sterk kunnen oplopen, met meer energiearmoede tot gevolg. De Zweedse justitie heeft een tweede verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Vaiersta. Daarbij kwam een meisje van 17 om het leven en raakten 3 jongens gewond. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. De hoofdverdachte zit al vast. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ondanks de afspraak dat er voortaan in beginsel strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout. Het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad. Skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout. Avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
7: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
8: Galaxy Radio.

0: We zitten alweer op de helft van de week. Hoe lekker is dat? En veel mensen zijn ook wel vrij op de woensdag, dus dat is helemaal lekker. En ik ben dus niet vrij. Ik sta hier voor jou, wat ik totaal niet erg vind. You know, ik hou van die positiviteit, ik hou van die vibe. And of course, I love some good music. En jij ook. Daarom luister je natuurlijk naar Galaxy Radio. Central Sea uit 2025 hoor je zo meteen voorbij komen. Trey Songz. En ik was zo'n grote Trey Songz fan, hè? Echt waar. Back in the days. En ik vind hem nog steeds oké. Okay. Ik ga niet liegen, maar... Vroeger, zodra Trey Songz in de Heineken Music Hall was, was Lucinda daar. It was my crush. Maar ja, deze man heeft natuurlijk ook nog steeds een lekkere stem. Maar de Can't Help But Wait uit 2007, heerlijke throwback. Dan Tulliver, die hoor je nu.
1: This is Galaxy Radio,

0: Ik heb zometeen toch een lekkere throwback voor je klaar liggen, man. Like really, echt een lekkere throwback. Nu ben je natuurlijk benieuwd over welke pokoe ik het heb. Big Papa, The Notorious B.I.G. uit 1994. En het moment dat je deze pokoe hoort, ben je gewoon lelo in je... Je toch, zit in je zone. Rustig je hoofd op en neer. Meezingen. Am I right or am I right? Notorious B.I.G. Het is zo jammer dat deze man ook niet meer leeft, net zijn Tupac. Maar goed, zoals vele artiesten. Maar we kunnen nog wel genieten van de muziek, dat is belangrijk. Ruger Tour hoor je zo meteen. Dus de Notorious B.I.G. die komt dus ook langs uit 1994. Damn. Maar we beginnen met iemand van deze tijd. Ik heb het over Ronnie Flex.
1: Hey, yo.
2: Galaxy Radio.
3: Real hip-hop.
4: Listen everywhere you go on our free radio app. Available in the Apple or Google Play Store.

0: Yes, yes, yes, je luistert nog steeds naar Galaxy Radio. Mijn naam is Lucien en ook elke dag van 1 tot 2 ben ik hier. En fijn dat jij luistert, wil zeggen dat jij er ook bent. I like that, I like that. Lil Kleine, hoor je zo meteen met Lijntje. The Weeknd, Dancing in Flames. Ik ben een beetje stil. The Weeknd heeft niet echt mijn smaak, maar... He starts to grow on me. He starts to grow on me. Ik ben benieuwd hoe jij erover denkt. Laat me even weten via mijn Instagram, Lucinda Sadok. En we beginnen met Russian Pongo.
1: Galaxy plays all your favorites.
2: This is Galaxy.
3: Yeah.

0: Waarom kijk je boos? Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je wiepen, niet meer bellen, even vrij.
1: Jacques Chirac.

Het is alweer bijna tijd. You know what it is. Maar ik ben er morgen weer van 1 tot 2 hier bij Galaxy Radio. En hopelijk jij ook. Yes, you better be there. Blijf luisteren naar Galaxy Radio en ik spreek je morgen. Doei doei.

0: check out the music.
1: Next. More hip-hop, R&B, Afro and Dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijl-virus. Dat virus had de betreffende persoon in Nederland opgelopen. Het kan door muggen worden overgedragen. Het RIVM kwam het virus dit jaar tegen in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 3 besmette patiënten liggen nog in het ziekenhuis. De meeste mensen, zo'n 80%, krijgt geen klachten na besmetting. Energiedeskundige Hans van Kleef waarschuwt voor zeer hoge gasprijzen deze winter. Nederland gaat het gewenste vulniveau van de gasvoorraden waarschijnlijk niet halen. Volgens van Kleef zijn fysieke tekorten niet waarschijnlijk, zelfs niet bij extreme kou. Wel vreest hij dat de prijzen sterk kunnen oplopen, met meer energiearmoede tot gevolg. De Zweedse justitie heeft een tweede verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Fagersta. Daarbij kwam een meisje van 17 om het leven en raakten 3 jongens gewond. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. De hoofdverdachte zit al vast. Extinction Rebellion laat weten niet te stoppen met het blokkeren van snelwegen, ondanks de afspraak dat er voortaan in beginsel strafrechtelijk wordt opgetreden bij snelweg- en spoorblokkades. De klimaatactiegroep noemt de strenge aanpak een schijnmaatregel en stelt zich niet te laten tegenhouden in hun acties. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Danny hier van Fleva in Ja Eerst. Aankomende week in de aflevering achtergrondverhalen over Slick Rick en Pac Diff. Here comes the brand new flavor in here. En een interview met Reason, die je misschien nog kan kennen als die Franstalige rapper van het Kiteman Orchestra. Dat alles en nog veel meer aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
0: This is what your favorite station sounds like.
2: We are Galaxy Radio.
0: Galaxy Radio, where the biggest stars come.

0: Stappen in AMG.
1: We stappen in AMG.

0: zondagavond om 9 uur. Hier on Galaxy Radio.
1: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw. Zo

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 3 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. In Nepal zijn zeker 17 mensen omgekomen door zware overstromingen. Plaatselijke autoriteiten melden dat er 384 toeristen vermist zijn, waaronder één Nederlander. De minister van Buitenlandse Zaken noemt het een nationale ramp, vermoedelijk veroorzaakt door een aardbeving die lawines veroorzaakte. Op Schiphol houden beveiligers sinds vanochtend ook vandaag weer 5 werkonderbrekingen van elk een kwartier. Die vinden plaats rond dit tijdstip. Er volgen er nog 2, vanmiddag om 4 uur en om 7 uur vanavond. De wachttijd voor reizigers bij de beveiliging kan daardoor gemiddeld 20 minuten duren. Vakbonden FNV en CNV protesteren tegen de hogere werkdruk sinds Schiphol terugging van 5 naar 3 beveiligingsbedrijven. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. Dat virus had de betreffende persoon in Nederland opgelopen. Het kan door muggen worden overgedragen. Het RIVM kwam het virus dit jaar tegen in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. 3 besmette patiënten liggen nog in het ziekenhuis. De meeste mensen, zo'n 80%, krijgt geen klachten na besmetting. De Zweedse justitie heeft een 2e verdachte aangehouden na de zwaardaanval op een middelbare school in Vaiersta. Daarbij kwam een meisje van 17 om het leven en raakten 3 jongens gewond. De man wordt verdacht van medeplichtigheid aan moord en poging tot moord. De hoofdverdachte zit al vast. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren. Waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

champion sound, the building.

0: pop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 4 PM. Dit is het Galaxy News. Duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Volgens vakbonden staakt 90% van de stemgerechtigde werknemers voor onbepaalde tijd. De staking volgt op een werkonderbreking in juli die 22 dagen duurde. Morgen volgt een nieuwe bemiddelingsbijeenkomst. Een 26-jarige medewerker van woonzorgcentrum Joris Zorg in Oorschot is aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de dood van twee bewoners. Vorige week stierf een hoogbejaarde man onder verdachte omstandigheden, waarna ook een tweede sterfgeval aan de verdachte werd gelinkt. Het Openbaar Ministerie onderzoekt beide gevallen. In Nepal zijn zeker 17 mensen omgekomen door zware overstromingen. Plaatselijke autoriteiten melden dat er 384 toeristen vermist zijn, waaronder 291 buitenlanders. Eerder werd bekendgemaakt dat daar één Nederlander bij zou zitten, maar in latere berichten zou dat toch waarschijnlijk niet het geval zijn. De minister van Buitenlandse Zaken noemt het een nationale ramp. Vermoedelijk zijn de overstromingen veroorzaakt door een aardbeving waarna lawines ontstonden. In de provincie Utrecht is iemand in het ziekenhuis overleden aan het Westnijlvirus. Dat virus had de betreffende persoon in Nederland opgelopen. Het kan door muggen worden overgedragen. Het RIVM kwam het virus dit jaar tegen in Utrecht, Noord-Brabant en Zuid-Holland. Drie besmette patiënten liggen nog in het ziekenhuis. De meeste mensen, zo'n 80%, krijgt geen klachten na besmetting. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip-hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
7: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app. This is where the biggest stars come to play.
1: Everybody, turn it up, turn it up.
0: Turn it all the way up. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: Ja, goedemiddag. 4 uur geweest. Het is woensdagmiddag 26 augustus 2026. Ah, waar gaat die tijd snel, zeg. Alweer bijna het einde van de zomer. We hebben nog wel een paar warme dagen deze week. Dus ik zou er maximaal van genieten. We blijven zomerrits draaien. Zometeen Jonne Frezen met I Need Your Love. Young Money komt eraan, maar eerst Wiz DMC en Bees and Honey.
3: Come back, yo.
4: Right now.
5: It's going down.
6: Back with more hip-hop and R&B.
7: Yeah.
6: This is Galaxy.

Young Money, samen met Drake, hier op Galaxy Trophies. Daarvoor Jonna Fraser en I Need Your Love van Wiz DMC en Bees and Honey met de zomerhit van vorig jaar. Dat heette Show Me Love. Het is 4 uur geweest. Dat betekent de laatste loodjes van je derde werkdag van deze week. Ga je zometeen richting huis sturen. Afscheid laten nemen van de baas. Zeggen dat genoeg is voor vandaag. De paycheck is op, hè? Geld is weer verdiend. Dus zometeen de auto in, of de trein, of de bus, of misschien op je fiets, of lopend naar huis. Hoe dan ook, ik ga je door de avondspits heen loodsen met lekkere muziek hier op Galaxy. En we gaan de lijnen opengooien. 085-029-4x2. Hier is Russian samen met Ro Alejandro en Pongo.

0: Ghost Filler met die prachtige stem van Mary J. Blige. Je hoorde All That I Got Is You. En daarvoor Russian samen met Ro Alejandro en Pongo. Ik had vanmiddag op de redactie hier bij Galaxy. Kreeg in één keer een post-it onder mijn neus geduwd. Met iemand die had gebeld naar ons kantoornummer. Ja, dat kan ook, hè. Of we een plaatje zouden kunnen draaien vanmiddag na 4 uur. Lijpen en Frenna, El Clasico. Die ga ik zo meteen voor je draaien. Ik heb ook nog T.I. in de aanbieding en Chris Brown met Private Show. Kortom, zet de radio hard, want hij komt eraan, die klassieker van Lijpen.
1: Cold drinks, warm nights.
2: This is what you want.
1: Every day. And the hottest beats from hip-hop, R&B en Afrobeats.
3: We are Galaxy Radio.
4: We klappen zomaar in Madrid en ik ga dadelijk naar El Clasico. Mijn jongen binnen denkt aan mij als hij zijn assie rookt. Ik zag mijn broertje, kies je route en je matties ook. Ontwijk die clubs, die onzin plekken en die kassie ook. Make money, not friends. Je moet zorgen dat je scoort, ook al score je met hands. Bro, weet ik, blijf kort, hij is die dingen al gewend. Geen zin in heel die setting, ik heb een hekel aan die lens. Mijn hoofd is er nog bij, ben niet vergeten wie ik ben. Al lijk ik buitenaards, mijn bro, ik ben nog steeds een mens. Ben zo vaak

0: Brown en T.I. Ja, en T.I. is de laatste tijd heel veel nummers aan het releasen, want hij heeft namelijk gezegd dat hij stopt met zijn muziekcarrière. De 45-jarige Amerikaanse artiest heeft in een interview namelijk aangegeven dat het genoeg is. Zijn carrière zit erop, hij gaat zich focussen op andere zaken. Dit was T.I. samen met Chris Brown en Private Show. En daarvoor speciaal op verzoek die klassieker van Lijpen en Frenna met El Clasico. Hey, hij gaat hard. Hij gaat als een speer, hij gaat als een raket. En dan heb ik het over de nieuwe single van Eight. Die heet Ring My Bell, je hoort hem zometeen.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: I ain't insecure, baby, give me more. Ring my bell with no problems.
3: Hey, Danny hier van Flava in Ja Eerst. Aankomende week in de aflevering achtergrondverhalen over Slick Rick en Park Div.
4: Here comes the brand new flavor.
3: En een interview met Reason, die je misschien nog kan kennen als die Franstalige rapper van het Kiteman Orchestra. Dat alles en nog veel meer aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
1: These are the bangers on

0: We hebben er lang op moeten wachten, maar gisteravond kon je hem live op het podium zien. Maar dan moest je wel afreizen naar Brussel. Dan heb ik het over A$AP Rocky, de levenspartner van Rihanna die je net hoorde. Ik denk dat is een mooie gelegenheid om Rihanna nog eens een keer uit de kast te halen, figuurlijk dan. En je hoorde deze keer Russian Roulette. En daarvoor die plaat die als een speer door de Airplay Top 20 gaat. Eitjes met de nieuwe single die heet Ring My Bell. Met natuurlijk dat bekende sampletje erin. Ring My Bell. Wat overigens best redelijk intact is gebleven, want het nummer is nog aardig herkenbaar. Dus en dat is niet heel vaak met sampletjes natuurlijk. En je luistert naar Galaxy 104.2 in Rotterdam op 95.6 in Den Haag en omgeving. 95.7 in Groot-Amsterdam op 103.4 in Utrecht. En op 95.9 in Hilversum, Almere, Het Groene Hart, Leiden, Alphen, Gouda en nog meer plaatsen. Of overal te luisteren via DAB+, je digitale radio natuurlijk, in de auto, die kan het aan. En misschien heb je wel gewoon een thuisontvanger die DAB+ aan kan. Je moet maar eens kijken als je niet weet wat het is. Er staat ergens een knopje, staat DAB op, DAB, DAB. En dan kun je dus overal luisteren naar Galaxy in digitale kwaliteit. Nou, wat wil je nog meer? Hey, zometeen Future en Radio en dat is nieuw.
1: This is Galaxy Music. Fresh and brand new on Galaxy.

0: Spider van Gims, Distinct hier op Galaxy. Daarvoor de nieuwe single van Future, die heet Radio. Je luistert naar Galaxy. Je radio staat erop afgestemd en daar zijn we blij mee. Super blij zo te horen. Hey, Cissé en Kendrick Lamar met 30 for 30. Nou op de radio en zometeen KM en Ida Lee met Bend Over. Lekker blijven luisteren dus.
1: I used to think about immature things. You know, like, do you love me? Do you want me? Are you gonna call me like you said you would? Is this really your real phone number?

Armani West, met zoveel bas in deze plaat dat mijn oren er bijna vanaf knallen. Je hoorde Piano Tiles en daarvoor zat KM samen met Ida Lee en Band Over. Zometeen na vijven meer bangers.

0: Check out the
1: music.
2: Hey, next.
3: More hip-hop, R&B, afro en dancehall is coming up in a few minutes.
4: Here on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
6: Ahoy!
5: Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 5 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. De doodsoorzaak van de twee lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. DNA-onderzoek moet hun identiteit nog bevestigen. De vijfjarige Timeo en zijn vader waren sinds 27 juni vermist. Hun vermoedelijke lichamen werden deze week langs dezelfde weg gevonden. Pro-Kamerlid Lisa Westerveld stelde vandaag tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona dat de Tweede en Eerste Kamer te lang buiten de besluitvorming over corona werden gehouden. Een tijdelijke wet gaf het kabinet 2 jaar lang de bevoegdheid om eerst te besluiten en daarna pas te overleggen, wat 78 keer gebeurde. Duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Volgens vakbonden staakt 90% van de stemgerechtigde werknemers voor onbepaalde tijd. De staking volgt op een werkonderbreking in juli die 22 dagen duurde. Morgen volgt een nieuwe bemiddelingsbijeenkomst. En het dodental na zware overstromingen in Nepal is inmiddels opgelopen tot 31. Plaatselijke autoriteiten melden dat er 384 toeristen vermist zijn, waaronder 291 buitenlanders. Eerder werd bekendgemaakt dat daar 1 Nederlander bij zou zitten, maar in latere berichten wordt dat nog betwijfeld. De overstromingen zijn vermoedelijk veroorzaakt door een aardbeving, waardoor lawines zijn ontstaan. Het weer tot slot. Stapelwolken en periode met zon en meest droog. Alleen in het zuidoosten kan wat regen vallen. De wind is zwak tot matig en komt uit oostelijke tot zuidoostelijke richting. De middagtemperatuur ligt tussen 23 in het noorden en lokaal 27 graden in het zuiden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
4: Wil jij werken op de plek waar creativiteit de skyline raakt? NMWorks is de coworking space bovenin de Ademtoren, waar ondernemers, makers en visionairs samenkomen. Flexplekken met uitzicht over Amsterdam. Meetingrooms die inspireren. En een community die voelt als een creatieve springplank. Of je nu focust, creëert of samenwerkt, NMWorks geeft je de ruimte om te groeien. Ontdek jouw nieuwe werkplek. Adam Works. Work with a view.
3: Galaxy Radio.

0: This is the station where the biggest stars come to play. Listen on FM, DAB digital radio, online or in our free radio app.
1: This is where the biggest stars come to play. We are Galaxy Radio. And here is Boss B.
2: 5 uur geweest. Het is woensdagmiddag. Je luistert naar Galaxy. We slepen je door de file heen tot 7 uur. Boss B op de radio. Zometeen Manon en Frezen met Spijt. Ik heb Bryce en Tiller voor je klaar liggen met Whatever She Wants. Mijn eerste nieuwe van Stormzy en Odile. Die heet 24 Hours.
0: Another hour with all your favorite songs and artists.
3: All day.
0: Let's drop more hip-hop bangers.
4: Number one station.
0: Galaxy Radio.

gezien. Jonne Vrezen, Remaan, spijt hier op Galaxy. Hij moet nooit iets doen waar je spijt van krijgt, hè. Moet je altijd even van tevoren over nadenken. Ja, en als je dat toch gedaan hebt, ja, weet je, dan heb je het gedaan. Waarom zou je er dan spijt van krijgen? Want je had erover na kunnen denken, laten we eerlijk zijn. En daarvoor Bryson Tiller met Whatever She Wants en Stormzy met de nieuwe single samen met Odile. Die heet 24 Hours hier op Galaxy. 085 09 24 42, dat is ons telefoonnummer. Staat

app. Als je bij jezelf denkt, nou, deze plaat mis ik echt op weg naar huis. Laat het weten. 085-029-4x2. Dit applaus is voor Shakira samen met Burna Boy. Hier is Die Die en zometeen Tupac.

0: Denk aan wel een van de bekendste platen van Tupac Shakur. Het heet Dear Mama. En Tupac staat natuurlijk de laatste dagen weer in de belangstelling. Of beter gezegd de laatste weken. Vanwege de rechtszaak tegen KVD. KVD die zou namelijk beweerd hebben dat hij een aandeel had in de moordaanslag op Tupac. Omdat hij namelijk in die witte Cadillac zat waar uiteindelijk de schutter ook in zat. Maar het is nog steeds niet bekend namelijk wie uiteindelijk die trigger heeft overgehaald. En de dodelijke schoten heeft gevuurd richting Tupac en Suge Knight. Overigens zag ik op het TMZ gisteren een interview met Suge Knight. Daarin werd eigenlijk beweerd dat iedereen namelijk in de Compton-wijk in Los Angeles weet wie uiteindelijk de schutter is geweest. Maar dat niemand dat dus wil zeggen. Iedereen houdt zijn mond dicht. Alleen Suge Knight die ontkent dat. Die zegt dat dat dus niet zo is. Dat interview staat trouwens op TMZ. Een roddelwebsite. Als je dat wil naluisteren, dan moet je dat maar eens even doen. En zo hoor je ook de andere kant van het verhaal. Ja, die rechtszaak die is nog steeds gaande. Het is 7 september, precies 30 jaar geleden... dat die moordaanslag op Tupac en Suge Knight werd gepleegd. En waarna Suge dat overleefde en ja, Tupac dus een aantal dagen later overleed. Dat was geloof ik op 16 september 1986. Als ik dat zo uit mijn hoofd weet. En daar gaan we zeker hier op Galaxy aandacht aan besteden. Want ja, toch een van de grote hip-hop-iconen die van ons heen is gegaan. Samen met natuurlijk Biggie Smalls, die dus ook vermoord werd in Los Angeles. Ook daar is nog niet helemaal duidelijk natuurlijk wie er achter zat. Dus misschien komt er ook nog wel weer een rechtszaak van. Wie zal het zeggen? Geruchten overigens willen dat Puff Daddy in beide zaken ja, ergens een handje erin had. Maar dat heb ik van horen zeggen, hè? Ik bedoel, pin me er niet op vast. Hey, zometeen Pusha T hier op Galaxy N50 met Annalie Choppa. Blijf luisteren.
1: Galaxy. Summer vibes loading.
2: Smirk. Big brr. Mm-hmm. Mm-hmm. Oh, yes, I'm back from Easter.

0: 50 Cent samen met Emily Choppa en Part of the Game hier op Galaxy. En daarvoor Pusha T samen met Lil Durk en Back in Blood. Dit is Galaxy, je nummer 1 playlist provider voor hip-hop, R&B, rap, afro en dancehall music. Lood je door de file heen, Baas B tot 7 uur, zometeen Key Glock en nog veel meer. Ik heb Lil Kleine onder andere meegenomen. Was niet zo moeilijk, hè? Zo groot is die niet. Nee, geintje. Lijntje hoor je zo meteen. En ook deze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.

Nieuwe muziek op Galaxy van Key Clock. Het heette Face Down. En daarvoor uit de Airplay Top 20 Olivia Dean met The Man I Need. En die Airplay Top 20 die hoor je aanstaande zaterdag weer tussen 2 en 4.

0: kijk je boos. Je lijkt net op Denzel Dumfries. Lekker met de meiden, tafels vol met. Ah, schat, ik wil je hypen, niet meer bellen, even fijn.
1: Jacques Chirac.

0: Het zal het recalcitrante stukje van mij wel zijn, denk ik. Ik zeg altijd, ik moet helemaal niks. Ik mag het wel, maar ik moet het niet. Je hoorde Brent Faiyaz met I Have To. En daarvoor Kendrick Lamar met TV Off en Lil Kleine met Milo Laat Het Lukken Lijntje. En Raheem Devon was er met Love Connection. Zometeen je vrije woensdagavond na 6 uur. En de lijnen blijven openstaan op 085-029-4x2. En zo neem ik je mee richting 7 uur. Ik ga je straks ook nog even vertellen wat er vanavond in de Cartier en DNA-show zit. En bij Marvin in Vibes. Wat om volle avond hier op Galaxy. Alle redenen om te blijven luisteren. Sissé zometeen met Good Days. En nu Fredda Paparazzi.
1: Wherever summer takes you. Summertime. Yeah, it's summertime. From the beach club to the backyard barbecues. Who dat? Take Galaxy with you.

0: om 9 uur. Hier on Galaxy Radio.
1: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 6 p.m.
1: Dit is het Galaxy News. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Er zijn grote reddingsacties bezig en er worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. Ook in het aangrenzende Tibet zijn veel slachtoffers gevallen. Daar is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Meta schikt een Amerikaanse zaak over de vermeende verslavende werking van Instagram en Facebook op jongeren. Het sociale mediabedrijf gaat maximaal 18 miljard dollar betalen aan 29 Amerikaanse staten. Meta belooft ook maatregelen zoals nachtelijke pauzes, tijdslimieten en het verbergen van likes bij minderjarigen. De doodsoorzaak van de twee lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. DNA-onderzoek moet hun identiteit nog bevestigen. De vijfjarige Timeo en zijn vader waren sinds 27 juni vermist. Hun vermoedelijke lichamen werden deze week langs dezelfde weg gevonden. Duizenden Airbus-medewerkers in Spanje zijn opnieuw in staking gegaan nadat werknemers het laatste loonbod en bemiddelingsvoorstel hebben verworpen. Volgens vakbonden staakt 90% van de stemgerechtigde werknemers voor onbepaalde tijd. De staking volgt op een werkonderbreking in juli die 22 dagen duurde. Morgen volgt een nieuwe bemiddelingsbijeenkomst. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: Let's get it.
1: And listen wherever you go. Galaxy Radio.
2: Ja, mocht je in de auto zitten op weg naar huis. Ik zeg, je gaat officieel aan je vrije woensdagavond te beginnen. En neem even de moeite om ons op preset nummer 1 te zetten van je autoradio. Daar zijn we heel blij mee. Hey, tot 7 uur, Boss B. Neem je mee door de files heen. Deze woensdagavond met lekkere muziek. Notorious B.I.G. komt er zo meteen aan. Ja, we hebben het er al eerder over gehad, het vorige uur natuurlijk. Het hele gepeupel rond Tupac. Who shot you? Molly en Silent Eddie, Shake It To The Max. Maar eerst LMA en My Just.

Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.

0: your mouth. Open your, did I tell you don't fuck with me? Huh? Did I tell you not to fuck with me?
1: Ik denk een van de bekendste diss tracks die ooit gemaakt is. We hoorden Biggie Smalls, oftewel Notorious B.I.G. En dit was natuurlijk gericht aan zijn ex Matty. Ooit waren ze vrienden Tupac Shakur. En in tegenstelling tot wat veel mensen denken, gaat dit dus niet over de schietpartij in Las Vegas, waar nu op dit moment die rechtszaak over is in Los Angeles met de KVD. Dit gaat over een eerdere schietpartij in New York, waarbij uiteindelijk Tupac gewond raakte. Er was een overval in een studio. En ja, de geruchten willen dat daar dus Puff Daddy en Notorious B.I.G. achter zouden zitten. Maar deze ontkennen tot op heden in alle toonaarden dat ze er iets mee te maken hebben. En zoals je weet, Tupac en Biggie Smalls zijn allebei om het leven gekomen bij een schietpartij.

in Los Angeles. Want uiteindelijk is Biggie Smalls dus voor een soort van tour richting Los Angeles vertrokken om toch maar weer een beetje East Coast, West Coast dis goed te praten. Dat heeft hij uiteindelijk niet overleefd. Nou, wil je precies weten hoe het allemaal zit? Want volgens mij weet echt niemand precies hoe het allemaal zit. Ik zeg, leer een keer in op internet, want er is zo ontzettend veel informatie over deze zaken natuurlijk op het internet te vinden. Maar de vraag is natuurlijk, ga jij weten hoe het zit? Als niemand weet hoe het zit, ik denk haast van niet. Dus interessant om te volgen natuurlijk. En ja, hoe schat je? Daar is nooit een antwoord op gekomen. Notorious B.I.G. Track kwam trouwens in 1995 uit. Hey, van 95 weer terug naar 2026. Uit de Airplay Top 20. Een van de grote hits van dit moment komt van Moby Joe. Dat heet Pile. En zometeen heb ik Lil Yachty voor je klaar liggen met G.I.G.

0: Kalani en Usher, you would have should have never hier op Galaxy. Daarvoor Lil Yachty met G.I. Joe en Move Joe was er met Pile. Nou, dan hebben we alle lettergrepen weer gehad. Hey, ben je een beetje gamer? Ook al ben je niet een diehard gamer, dan weet je vast en zeker waar GTA over gaat of wat GTA is. GTA is natuurlijk die franchise game waar eind van dit jaar versie 6 van uitkomt. De gamers die hebben daar meer dan 13 jaar op moeten wachten. En ja, het is het wachten zeker waard als ik zo kijk naar alles wat online op dit moment verschijnt over GTA 6. Ik ben zelf een groot fan namelijk van alles wat Rockstar uitbrengt. En dan heb ik het echt even over de gamers onderling. Maar goed, GTA 6 had niet mogen uitlekken en we hadden niet mogen zien wat GTA 6 allemaal in zou houden. Want GTA 6 komt pas op 19 november uit. En deze week, belangrijke week voor de gamers, wordt dus een soort van lange introductie op Netflix getoond. Waarin de gamers dus voor het eerst de gameplay zouden moeten zien. Ik zeg zouden moeten zien, want er is ondertussen heel veel uitgelekt op het internet. Want iemand op deze wereldbol heeft namelijk een speelbare versie van die game al in handen en lekt dus regelmatig filmpjes uit. Ja, en GTA en Rockstar, de producent van GTA, is daar niet blij mee. Er zijn allerlei opsporingsinstanties ingeschakeld om erachter te komen wie deze persoon is. En het laatste nieuws is, en dat is wel opmerkelijk, de lijntjes lopen richting Nederland. Er zou namelijk iemand in Nederland zijn die mogelijk dus de lekker van deze beelden is. En sterker nog, en dan komt het weer een beetje in onze leak terecht. Op een Discord profiel van deze persoon staat namelijk een Rotterdamse rapper afgebeeld. En zo is de wereld toch een beetje rond. Want ja, ben je diehard gamefan, dan kom je uiteindelijk toch bij Galaxy uit. Want dat heeft iets met rapmuziek te maken natuurlijk. Dus 27 augustus, en dat is deze week, dan ga je de preview zien op Netflix en daarna op YouTube. Ik ben zo benieuwd.
1: Yeah. Metro!
2: What's good, it's Metro Boomin.
3: Hey, go, really?
4: This your boy Moonwalk.

0: Mensa en Serrano, ben met Serrano. Zometeen ga ik je vertellen wat er vanavond allemaal te doen is op de radio hier. Want ja, na 7 uur, dan gaat de zender echt niet uit. We gaan dag en nacht door natuurlijk. Met vanavond natuurlijk Cartier en DNA in de Cartier en DNA show. De hotline versie. En erachteraan zit Marvin en zijn hele crew in Vibes by X. Dat vanavond. Ga je zometeen vertellen wat de inhoud daarvan is. Maar eerst even zeggen welke platen eraan komen. En onder andere deze.
1: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
2: Hey, Danny hier van Flava in Ja Eerst. Aankomende week in de aflevering achtergrondverhalen over Slick Rick en Buck Diff. Here comes the brand new flavor in here. En een interview met Reason, die je misschien nog kan kennen als die Franstalige rapper van het Kiteman Orchestra. Dat alles en nog veel meer aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
3: Yeah. Galaxy Radio
4: on FM, DAB, and in the free radio app.
5: Mrs. Transcendent, whatever she do, they bite. I like take her down and then I get up out of it. I'm like a thief in the night. Mrs. Transcendent, whatever she do, they bite.

Young L.A. samen met Young Dro en T.I. Je hoorde Ain't I. Ja, die T.I. die hebben we eerder besproken. Die gaat stoppen met zijn carrière. Hij heeft onlangs trouwens ook een rechtszaak... Nou, onlangs, alweer een tijdje geleden... een rechtszaak gewonnen tegen, geloof ik, een fabrikant van... dacht sportartikelen, maar laat dat even in het midden... want dat weet ik niet zeker. Maar ik weet wel dat hij 71 miljoen daaraan overgehouden heeft. Dus ja, dat zou voor mij ook best wel redelijk een excuus zijn... om te stoppen met mijn carrière. Hoewel, nee, dat gaat niet gebeuren, denk ik. Al zou ik 71 miljoen ergens los weten te peuteren... om wat voor reden dan ook... Ik denk dat ik gewoon toch blijf werken. Ik zie mezelf nog niet met pensioen gaan. Nooit. Never. Ever. Dus, ik zou je even vertellen wat er vanavond gaat gebeuren hier op Galaxy. Vanaf 7 uur vanavond hoor je natuurlijk de hotline versie van de Cartier en DNA show. Met vanavond in de show Kenray. En er wordt vanavond gesproken over de Nederlandse muziek scene, heb ik begrepen. Namelijk van DNA, de producer van de show. En vanaf 9 uur hoor je Vibes. Met Marvin en zijn volledige crew. En wil je allemaal zien wat er gebeurt in de studio... dan raad ik je aan eens een keer onze website op te zoeken. Dat is galaxy.radio. Dat schrijf je als glxy.radio. En dan kun je meekijken in de studio met de livestream... de videostream die we daar hebben. Of dat kan ook via Twitch. En luisteren via de radio, dat kan natuurlijk overal. Maakt niet uit waar je heen gaat. Gewoon die gratis download app op je telefoon zetten... En dan maakt het niet uit of je in Tahiti zit, of Taiwan, of Nieuw-Guinea, of ergens in Zuid-Limburg. Je kan overal luisteren naar Galaxy. En dan hoor je deze plaat. En dit gaat een hele grote hit worden, want ze gaat als een speer. Ik heb het over de nieuwe single van Ira Starr. Hier is Tornado op Galaxy.

0: Say my name when I pretty boy sway.
1: Soulja Boy en de Pretty Boy Swag. Nou, de boys met swag, die krijg je zo meteen te horen na 7 uur in de Cartier en DNA Show. Ik wens je daar veel plezier mee en ik spreek je morgenmiddag weer om 4 uur. Hoi!
2: Get it poppin', man.
3: Supporting our local talents.
2: You know what it is.
4: Yo, we're dropping.
3: Playing their new music on Galaxy Radio.
5: Say it's

0: going back. DJ Danny presents the best flavor of 50 years of hip-hop history.
1: Bring it back.
2: I'm throwing that back. Throwback.
0: Every Saturday on Galaxy Radio.
3: Back in the day.
4: This is Galaxy. It's 7 p.m.
5: Dit is het Galaxy News. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion activisten. Ze blokkeerden op 25 april de A12 in Utrecht door auto's dwars op de hoofdrijbaan en een afrit van de A2 te plaatsen. De burgemeester had de demonstratie vooraf verboden. Door de aanhoudende droogte mogen boeren 2 weken langer mest uitrijden op grasland. De termijn is verlengd tot half september. Boeren hebben de afgelopen maanden weinig gras kunnen maaien en daardoor weinig hooi voor hun koeien. Met extra mest hopen ze in september alsnog meer gras te kunnen oogsten. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Er zijn grote reddingsacties bezig en er worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. Ook in het aangrenzende Tibet zijn veel slachtoffers gevallen. Daar is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. De doodsoorzaak van de 2 lichamen die in België zijn gevonden, waarschijnlijk van het vermiste jongetje Timeo en zijn vader, is nog niet bekend. DNA-onderzoek moet hun identiteit nog bevestigen. 5-jarige Timeo en zijn vader waren sinds zeer vermist. Hun vermoedelijke lichamen werden deze week langs dezelfde weg gevonden. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
6: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
7: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.
8: Op zoek naar een uitje dat je echt omhoog tilt? Beleef Adam Lookout, het skydeck van de iconische Adamtoren in Amsterdam-Noord. Uitzicht over de stad, skyline aan je voeten. Durf jij over de rand van de toren te schommelen op 100 meter hoogte? Of ga je voor de virtual reality achtbaan door Amsterdam? Adam Lookout, avontuur, uitzicht en herinneringen op z'n hoogst.
9: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
7: Galaxy Radio.

0: Jan vragen hoe het klinkt als Laza KM en Fresh samenwerken. Dat is dit nummer met Bare Minimum. Welkom bij de Car J en DNA Show.
1: Tot 9 uur vanavond. De Car J en DNA Show. Hier op Galaxy Radio.
0: Inderdaad, ja, wat ik vandaag zeggen, Car J en Sandeep. Want deze jongen heeft een hele nieuwe frisse kop. Maar je ziet er ook heel anders uit, DNA.
2: Volwassener.
0: Volwassener. Vertel, wat heb je gedaan? Wat was de keuze?
2: Ik was gewoon naar de kapper gegaan.
0: Ja, maar die ziet er echt niet uit als hoe ik je normaal ken.
2: Hoe ken je me normaal?
0: Wat heb je gevraagd aan de kapper? Wat heb je vandaag gezegd van, hey, dit is hoe ik eruit wil zien?
2: Ik wou character change. Toen vroeg ik wat de opties waren. Nee. Kleur het. Toen zei ik nee. Nee,
0: okay.
2: Dat gaat
0: het
2: niet worden.
0: Maar ik snap
2: nee,
0: hem.
2: Nee. Dat is niet, misschien, maar niet voor mij. Niet
0: okay,
2: voor mij.
0: Oké, ik hoor je.
2: Toen zei hij, gooi het er van achter. Pas.
0: Ja, zei je kapper. Dat
2: doe, ja, toen ik, doe maar. Toen zag het er wel lid uit. Toen dacht ik, weet je, we gaan hier even kijken hoe het is.
0: Ja,
2: en
0: ja.
2: Ik vind het wel lauw.
0: Oké, nou, je zet staatje. Mag ik eerlijk
2: dank
0: zeggen.
2: Dankjewel.
0: Staatje. Goed, het is woensdagavond. Je weet wat dat betekent. 2 uur lang muziek, entertainment, discussies, herkenbare verhalen en natuurlijk onderwerpen waar iedereen wel iets over te zeggen heeft, maar niemand het per se durft te vertellen. Vanavond hebben wij ook een bijzondere gast. Een artiest die Engelstalige muziek maakt vanuit Nederland en de afgelopen tijd op trends behoorlijk duidelijk haar mening geeft. En dat is Kenry.
2: Ja.
0: Dat zeg ik wel goed, toch?
2: Ja, zeker.
0: Maar voordat ik haar erbij haal, ja, zeg het maar, DNA.
2: Ja, voordat we haar erbij gaan halen, gaan we eerst de hotline openen.
3: De Car J en DNA Hotline.
2: Heb jij vragen, situaties waar je niet uitkomt of wil je gewoon je hart luchten? Stuur dan een bericht naar de Galaxy app.
0: 085-029-4x2. Het is tijd voor zomerbloesje. Een beetje in de stemming komen. ADF Antje, Karel.

0: mijn favoriete door deze tijden.
1: Is het dan tijd?
0: Is het zover voor de hot topic van de dag?
2: Nou, wel
3: ja. En DNA Show hier op Galaxy Radio.
2: Ja, ik zei de Kartje en DNA Show hier op Galaxy Radio, maar ik was te laat, DNA.
4: Ja. Kan gebeuren.
2: Ja. Nou, net vertelde ik dus dat we een artiest bij ons hebben die Engelstalige muziek maakt, komt uit Nederland en heeft de afgelopen tijd op threads meerdere uitspraken gedaan over de Nederlandse game. Maar goed, eerst even kennismaken. Welkom bij de Kartje en DNA Hotline, Kenry.

0: Ik kom uit Eindhoven.
1: Oh.
0: Ja.
1: Toch?
0: Gewoon een Brabander.
1: Hoe komt dat? Heb je dat echt aangeleerd?
0: Ja, ik heb het mezelf wel moeten afleren eigenlijk.
1: Ja, joh.
0: Ja, ik noem het ook wel gewoon omgaan. Te veel omgaan met mensen van boven.
1: Oké, ik hoor je. Belangrijk. En dan bedoel je Amsterdam-Randstad waarschijnlijk,
0: zeker,
1: inderdaad.
0: Zeker.
1: Is het ergens een plek waar je zou willen wonen? Omdat ja, de game bestaat niet echt per se in Eindhoven. Tuurlijk,
0: nee,
1: kan je daar gewoon wonen, maar...
0: Ja. Ik heb er zeker vaak over nagedacht ook.
1: Ja.
0: Misschien gewoon te wonen in Rotterdam of gewoon Amsterdam.
1: Okay.
0: Omstreken, maar gewoon wel.
1: Oké, ik hoor je volledig.
0: Ja.
1: Goed, dat is duur hoor. Dat is
0: duur. Oh, daar wil ik niet over nadenken, joh.
1: Hoe zou jij jouw sound omschrijven, Kenry?
0: Mijn sound?
1: Ja.
0: Ik maak voornamelijk gewoon een mix tussen R&B en hip-hop.
1: Oké, duidelijk het dan. Oké, ja toch? Nou, ben je op het goede adres hier bij Galaxy Radio. Waarom heb je ervoor gekozen om het in het Engels te gaan doen, je muziek?
0: Ik heb het wel eens vaker online ook geuit, dat ik vind dat hier in Nederland het plafond gewoon heel snel is bereikt, zeg maar. En ik ben gewoon iemand die gewoon vaak streeft naar meer.
1: Oké. Okay. Vind je dat het plafond is bereikt en op wat voor manier?
0: Als in... Ja, hoe zeg je dat? Ik heb wel eens gewoon het gevoel dat, zeg maar, het bereik dat hier mogelijk is in Nederland gewoon toch niet echt genoeg is om daar bijvoorbeeld echt of van te leven of gewoon voor de hele wereld om jou te kunnen zien en jouw muziek te horen.
1: Ik snap wat je zegt en ik denk dat veel mensen die nu aan het luisteren zijn het met je eens zijn. Nou moet ik zeggen, ik heb toevallig...
2: Cartier en DNA's, Hot Topic!
1: Ja. Het is tijd voor de Hot Topic, ja.
0: Oké.
1: Daar gaan we automatisch op door.
0: Oké.
1: Ik heb toevallig dit weekend mogen meemaken wat het plafond van Nederland is. En ik moet je eerlijk zeggen dat... Ik heb daar toch 10 jaar aan gewerkt om dat te bereiken.
0: Ja.
1: Wanneer je kijkt naar de huidige scene, lijkt succes vooral te draaien om streams, TikTok, hè, radio, festivals
0: zeker,
1: en met wie samenwerkt.
0: Ja.
1: Maar zijn we nog wel bezig met het grotere plaatje? Zou je dat kunnen zeggen?
0: Ik heb niet het gevoel alsof we echt bezig zijn met de bigger picture. Het gaat vaak inderdaad gewoon van, word je gedraaid op Funix? Of krijg je TikTok een 100.000 likes? Of je tune 100.000 likes?
1: Ja. Ik hoor je volledig. Alleen is denk je... Kijk, ik heb heel veel dingen zien veranderen. Vroeger ging het namelijk wel om de muziek.
0: Mm-hmm.
1: Maar nu tegenwoordig gaat het om veel meer dan de muziek. En dat is een gift en een curse. Waarom zeg ik dat? Ik heb het idee dat tegenwoordig moest je echt goede muziek maken om gezien te worden. Tegenwoordig kan je iets hebben wat viraal gaat. En dan denk je automatisch, ik hoef niet meer mijn best te doen per se.
3: Ja, ik hoor je.
1: En daardoor denken mensen heel vaak dat de muziek niet zo goed hoeft te worden.
0: Yeah.
1: Maar met wat we hebben gedaan in Nederland, als ik kijk naar de artiesten die we hebben, zoals een Opgezwollen of een Jeugd van Tegenwoordig of een Opposites, dat zijn wel kenmerkende sounds die nergens op de wereld bestaat. En de Jeugd van Tegenwoordig bijvoorbeeld heeft opgetreden in Amerika. Bij Coachella. Ja man, ze hebben opgetreden op Coachella.
3: Jezus?
0: Oh, dat is maar dit is ook nieuws voor mij.
1: Ja,
0: dit
1: wist ik
0: niet.
1: Vertel je.
3: Dat is crazy.
1: Ja, dat is crazy. Leip. Maar we hadden het vanochtend erover, de bankzitters. Ze deden een world tour.
3: Ze deden New York hebben ze gedaan.
0: Dit wist ik ook niet.
1: Ja, vorig jaar, man. Ze hebben gewoon vorig jaar in New York opgetreden. Murda natuurlijk, maar Murda heeft ook gekozen om zich niet meer op Nederland te focussen en dan meer naar Turkije.
3: Maar is dat de bigger picture dan, zeg maar? Toch?
0: Internationaal gewoon.
3: Ja.
0: Ik vind dat wel de bigger picture.
1: Oké, ik hoor je volledig. Want je kan zeggen, je hebt artiesten van Nederland zoals Yume, ik weet niet of jij haar kent. Zij is een producer, maar ze heeft echt elke nummer die ik tof vind van Drake of Young Thug.
0: Ja.
1: Het zijn er misschien één op hun album dat ik echt denk, zo die beat zou ik willen hebben. Toevallig zat zij achter die beat.
0: Oh, crazy. Ja, crazy. Blijf hoor.
1: Maar ze is gewoon een meisje uit Nederland en ze doet nu heel veel streams met, hoe heet hij nou? Die guy met die bril. Hoe heet hij nou?
0: Die guy met die bril.
1: Ja, dat is een bekende streamer.
3: Bekende streamer met een bril.
1: Kom op, uit Amerika.
0: Yes,
1: We komen er zo.
0: Okay.
1: Maar in ieder geval, dat is dus de hot topic van vandaag. Is de Nederlandse scene ambitieus genoeg? Nou, op dat antwoord, dat gaan we je zo meteen geven. En of dat nou het verlossende antwoord is, dat weet ik ook niet zo net niet. Maar goed, Pop Smoke, What You Know About Love.

0: heerlijke swingende muziek van Bruno Mars. I Just Might hier op Galaxy Radio. Oh, I Just Might. De hotline en het gaat over de Nederlandse scene.
1: Dit is de Cartier en DNA Show hier op Galaxy Radio.
0: Mocht je dat nog niet weten, inderdaad. Ja, zoals je weet ben ik hier met Ken Ray, of je weet het niet. Maar het is in ieder geval een artiest uit Nederland die Engelstalige muziek maakt. En met de hoop natuurlijk internationaal kan doorbreken. Ja, je hebt dus een threads gepost, Ken Ray, zo heb ik jou gevonden. Want ik zei, we vinden iedereen natuurlijk hier. DNA, kan je die threads voorlezen?
2: Ja, je schreef NL artiesten. Vergeten soms volgens mij that we started this competing for the charts and awards. En nu draait het wie komt op Phonix.
0: Is ook de charts en awards.
3: ja, ook wel, ook wel.
2: Maar wat bedoel je precies met deze uitspraak?
3: Nou, ik denk dat, zeg maar, ja, zoals ik al eerder zei, mensen gewoon meer wat focussen om gewoon die sessie te doen bij Phonix. Gewoon eventjes.
2: Of bij Galaxy.
3: Of bij Galaxy, om even gewoon gezien te worden, gewoon op het platform en dat het niet echt meer gaat om, weet je, doe ik mijn best om bijvoorbeeld genomineerd te worden voor een Phonix Awards of het winnen van de Edison.
0: Het is dubbel, want je kan niet zomaar genomineerd worden voor een Phonix Awards, dat snap ik nog wel. Edison, dat is een heel ander aspect.
2: Is het geen publieksprijs?
0: De Edison? Of
2: nee,
0: Phonix?
2: Nee, de Phonix Award.
0: Dat vraag ik me ook af. En ik heb daar 5 jaar gewerkt, Dina. Ja. Dat vraag ik me ook af.
3: Oké, okay, maar what does it take om dan bijvoorbeeld genomineerd te worden voor zo'n award?
2: Voor de Edison.
3: Onder andere.
0: Oké, nou, ik heb toevallig. Nou, ik heb 2 Edisons gewonnen en toevallig dit jaar Phonix Awards. Dus ik kan je zeggen wat het is. Gewoon de industry game spelen, man. En wat bedoel ik daarmee? Kijk, een Phonix Awards betekent niks, maar het is wel een erkenning. Mm-hmm. Dus op een gegeven moment kunnen ze niet meer om je heen.
3: Yeah.
0: Bijvoorbeeld beste, wat was dat nou? Beste live act. Ja, je kon niet om New Wave heen, dus dat heeft gewoon gewonnen.
2: Ja.
0: Edison ook. Maar een Edison is wat meer prestige, dat moet je zien als de Grammys. Mm-hmm. Daar kijken mensen wel echt naar wie het verdient.
3: Yeah.
0: Ik moet je ook eerlijk zeggen dat met die prijs word je echt blij. Niet dat een Phonix Awards minder waard is, want het is een erkenning in een bepaalde scene. Maar je moet toch gezien worden. En hoe word je gezien? Ja, toch door die misschien die Phonix-sessie. Of dat was vroeger ook, volgens mij is Boef opgekomen met 1-0 in bars.
3: Maar dit soort dingen zijn ook niet verkeerd.
0: Ja, toch?
3: Dit soort dingen zijn zeker niet verkeerd om daardoor, zeg maar, je recognition daarmee te vinden. Maar ik heb gewoon het gevoel dat mensen, zeg maar, bijvoorbeeld het winnen van zo'n Edison niet meer echt, zeg maar, zetten als hun doel.
0: Nou, ik denk een Edison wel. Ik denk nog een Edison wel.
3: Ja? Ik heb daar nog nooit echt mensen over horen praten, like that ook.
2: Omdat het is wel een doel, hè?
0: Ja, het is een doel.
3: Ja, zeker.
0: De Edison is zo prestige dat nu pas hip-hop Edisons begint te winnen. Waardoor het nu pas in
2: gebeurt onze niet, scene. Je hebt het 10 jaar geleden gewonnen.
0: Ja, maar dat was de eerste keer, volgens mij, dat hip-hop überhaupt. Nou, dat weet ik niet. Want misschien dat de jeugd dat ook al had, maar het is een soort van prestigeprijs wat meer in de 3FM en een soort van indie muziekhoek voornamelijk ze zich richten. Dus
3: ze zeggen het is meer gewoon een genre game.
0: Ja, zal het niet moeten zijn hoor.
2: Maar ze hebben nu wel verschillende categorieën, toch? Dus bijvoorbeeld R&B album.
0: Ja, nu wel.
2: Best R&B of best hip-hop act hebben ze ook zulke dingen.
0: Ja, zeg maar. Oké, maar dus het kan wel. Dan denk je,
2: ja, maar daar wordt Kulas genomineerd.
0: Maar wint Kulas dan? Nee. En dat is het ding.
2: Ja, nee.
0: Dat is het ding.
3: Ik could.
0: Nee, dat zou zeker moeten. Maar ik snap ergens wel wat je bedoelt hoor. Maar ik denk meer dat mensen zich moeten focussen op goede muziek maken. En hoe doe je dat?
3: Ja.
0: Maar dat is moeilijk. Ik weet waarom mensen dat niet meer doen. Kijk, toen ik opgroeide, kreeg ik de box. Mm-hmm. Dat weet jouw manager waarschijnlijk ook wel wat de box was. En op de box.
3: Wat is de box?
0: Ja, wat is de box? Ja, dat was een. Je kon kiezen wat je hoorde, maar iedereen kon kiezen van hey, dit wil ik horen. Dus je kon Linkin Park kreeg, je kreeg R&B, je kreeg Kelly's, je kreeg rap. Je kreeg een brede muzieksmaak zonder te kiezen, dus je groeide automatisch op met muziek waar je normaal gesproken niet voor zou kiezen. Mm. Tegenwoordig met Spotify, iedereen luistert gewoon naar namaakmuziek van New Wave. En iedereen denkt, dit is hoeveel money maken. En niemand die echt denkt, wat als ik jazz zou mixen met R&B? Of wat als ik, zeg maar, electro zou mixen met pop? Krijg ik dan een nieuwe genre? Mensen zijn niet mee bezig op die manier muziek te maken. En ergens is dat een gift en een curse. En nu kan ik wel zeggen, voornamelijk een curse.
3: Okay.
0: Want we krijgen heel veel muziek die op het zand lijkt.
3: Ja, maar ik ben het daar wel mee eens. Dus ik zeg eigenlijk, er is gewoon een lack of creativity.
2: Ja.
0: Is het wel. Aan de andere kant vind ik het wel weer mooi dat iedereen gewoon muziek kan maken in zijn kamertje. En ook.
3: Is dat niet ook een beetje gewoon partially the problem, dat iedereen het nu kan doen?
2: Ik denk niet een probleem, ik zou het geen probleem noemen.
0: Het is een gift en een curse, dat is hoe je dat noemt. Het is leuk dat iedereen het kan doen, want vroeger had je heel veel geld nodig om een studio op te bouwen. En,
3: ik kan je garanderen, dat is nog steeds nodig hoor. Heel veel geld.
0: Maar je kan tegenwoordig nog steeds met een mic en je laptop muziek maken. Je kan zelf iets filmen via je phone en je kan gewoon doorbreken als je gewoon je best doet.
2: Dat gaan we proberen.
0: Vroeger kon dat niet. Vroeger had je een label nodig, anders kwam je niet in bepaalde playlisten. Yeah. Nu als genoeg mensen jou zien en genoeg mensen jou tof vinden, dan kom jij in die playlisten, want je hebt genoeg streams.
3: Ja, ja, precies.
0: En dan ziet de radio jou automatisch. Dus het is gewoon een beetje anders. Had je nog vragen, Dina?
2: Denken jullie dat de Nederlandse scene de ambitie is kwijtgeraakt? De internationale ambitie?
3: Internationale ambitie?
2: Ja.
3: Ja, dat wel. Internationaal wel. Maar ik denk hier voor Nederland alleen niet. Ik denk dat daar iedereen wel gewoon echt weet wat hij wil, zeg maar.
2: Ik denk bijvoorbeeld voor mij is het... Ik maak Nederlandstalige muziek bijvoorbeeld, toch?
0: Ja.
2: Nee, ik heb niet echt de internationale... Ja, België zou de top zijn. Ja, toch? Ja, maar ik hoef niet in Amerika het uit te spelen nu met mijn Nederlandstalige pokoes.
0: Nou, weet je, ik heb de scene zien groeien. En ik zie ook wel meer artiesten als je kijkt naar Murder, als je kijkt naar wat Frenna doet nu. Je ziet dat mensen... We zijn ook nu pas klaar om als Nederlandstalige artiesten... Kijk, je maakt Engelstalige muziek, dus je moet je sowieso gelijk richten op een ander land.
2: Ja.
0: En ik zou je ook adviseren, als je je muziek uitbrengt, doe het vanuit een ander land. Want dan wordt het ook groter hier gezien dan als je het vanuit Nederland dropt. Maar het is Engelstalig.
3: Yeah.
0: Maar als je kijkt naar Frenna, die nu ook wat meer Engelstalige dingen doet. Als je kijkt naar Murda. En ik ga die kant nu ook op. Mm-hmm. Want er is een plafond. Ik heb het gevoelsmatig bereikt, voor mijn gevoel.
2: Hoe dan?
0: Dat weet jij, Dina.
3: Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd.
0: Oké, weet je wat? Ik ga even wat muziek draaien. Dan leg ik jou natuurlijk uit. Want jij weet waar we afgelopen weekend waren.
2: Ja, dat was helemaal top.
0: We hebben Lowlands en Pukop opgedaan als headliner. Dan Lowlands. En nou ja, je bent waarschijnlijk benieuwd naar hoe het allemaal is verlopen. Dus Dina en ik nemen je zo mee. Beyoncé, Dance for You.

0: Peep, XXXTentacion Falling.
1: Dit is de Cartier en DNA Show, hier op Galaxy Radio.
0: Ja, ja, DNA. Ja,
2: we hebben het er helemaal niet over gehad.
0: Nee, inderdaad.
2: Hoe was je weekend?
0: Ja, dat was leuk. Dat was hetzelfde weekend als jouw weekend. Nou, we hebben Galaxy meegenomen daar naartoe. Maar nou ja, mocht je het hebben gehoord, ik maak ook wat muziekjes. Ik speel de triangle, zoals dat heet.
2: Ja, ja, ja, ja, ja. Nee, je zit in een boyband, zag ik ook. Op Instagram.
0: New Wave All-Stars. Maar we hebben Lowlands afgesloten. We hebben geheadlined op Lowlands. Iets wat nog nooit een Nederlandse act heeft gedaan. En we hebben de dag daarna gestaan op Pukkelpop. En ik moet jullie eerlijk zeggen, ik was onderweg naar Lowlands en ik liet Kaza, een andere artiest, muziek horen. En hij zei, je moet dit Engelstalig doen, je moet het vertalen.
2: Ja.
0: En ik zat al met een idee in mijn hoofd om dat te doen, want ik maak natuurlijk popmuziek en niet per se rap. En ik had dat idee al langer en toen ik Lowlands had gedaan, dacht ik, dit is het man. Wat moet ik nog doen? 5 keer Lowlands gedaan, geheadline, wat ik nog nooit van durfde te dromen.
2: Ja, niemand durfde ervan te dromen.
0: Niemand durfde daarover te dromen.
2: En niemand heeft het ooit gedaan.
0: Dus nu hebben we, ja, oké, wat nu? Er is niks meer te doen hier.
2: Ja, ja, ja. En, ja, ik hoor je.
0: Nou, nog wel iets. We gaan volgend jaar natuurlijk nog iets doen. Ik ga niet zeggen hoe vaak.
2: Maar nee, ik heb iets voorbij zien komen.
0: Ja.
2: En vanochtend stond er 2 keer toen ik wakker werd.
0: Er stond 2, ja, ja, dit laten we uitleggen. Dus we gaan nog een keer Ziggo Dome doen. New Wave All-Stars.
2: Ja.
0: Uiteraard groter, beter, toffer, leuker.
2: Ja, weet ik niet. Jij zegt toch, ik weet het niet.
0: Nou, ik zeg het wel, want ik moet wat, ik moet wat verkopen. Maar ik verkoop het niet, want het mag niet. Maar nee. Je mag er wel zijn. Nee, vanochtend inderdaad hadden we de 2 aangekondigd. Nou, dat werd heel snel 3.
2: Dat werd 3.
0: Dat is heel snel 4.
2: 5.
0: En nu zijn we er op 5.
2: Zijn we er op 5 of?
0: Dat ik weet meer.
2: Maar oké, je hebt de Ziggo Dome gedaan voor dit jaar. Dit jaar heb je Ziggo Dome gedaan 5 keer. Jaar.
0: Ja, klopt.
2: En je hebt nu 5 weer aangekondigd, toch?
0: Ja.
2: Wat verandert er in de New Wave? Wat kan er nog?
0: Ah, ik ga dat niet zeggen.
2: Nee, maar je kan een tikje van de sluier.
0: Dat weet ik niet eens. We moeten nog oefenen.
2: Nou, ik heb al een paar dingen die anders kunnen.
0: Dat is voor iedereen in te vullen. Gaan we niet heel diep op in.
2: Nee.
0: Het ging meer om dat het plafond is bereikt.
2: Het plafond is bereikt.
0: Waardoor ik Ken Ray snap als in, wat moet je doen als je in Nederland alles hebt gedaan? Ik moet je eerlijk zeggen, wat je in Nederland wel kan doen, Ken Ray, je kan wel veel doen. Noorderslag, Lowlands, Pukkelpop, Pinkpop zijn hele toffe plekken om er te staan.
2: Dat is België.
0: En ook, nee oké, maar dat is nog steeds Nederland omgeving.
2: Ja, ja, ja.
0: Maar zelfs ja, internationale artiesten willen op die plekken staan.
3: Yeah.
0: Maar ik snap wel, je wilt de wereld zien, man. At some point heb je gewoon Nederland gezien. Je wilt gewoon lekker naar Barcelona, Parijs, New York.
3: Zeker.
2: Maar dat is voor jou toch wat makkelijker, omdat je ook Engelstalige muziek maakt.
3: Ja,
2: je voor mij maakt het geen sens om naar daar te gaan, zeg maar.
3: Nederland
2: om
3: is geen wereldtaal.
2: Ja, toch? Ja, daarom.
0: Ja. Nou ja, maar dat is het ding. Verbreed misschien je horizon. Je hoeft alleen maar... Kijk, wat ik dacht en wat mij is verteld is Cartier. Dus je gaat weer pokus maken om dezelfde ronde te doen met dezelfde mensen. En ook mensen die jou niet gunnen, wel gunnen. In ieder geval, je gaat dezelfde plekken zien. Terwijl je kan ook je teksten vertalen. En dan ben je het opeens, je gooit dezelfde energie.
3: Ja, maar ik denk, het vertalen van je teksten brengt niet altijd dezelfde delivery.
2: Ja, maar de sound, zeg maar, waar hij het over heeft, is de sound van de pokoe was ook echt heel erg...
0: Het is internationaal.
3: Amerikaans. Heel erg,
2: nee, ik denk, niet eens Amerikaans.
0: Het was gewoon echt internationaal, groter dan Amerika.
3: Okay.
0: Alleen, het ding is, niet per se vertalen, niet letterlijk een zin vertalen.
3: Nee,
0: maar
3: gewoon
0: de nummers gewoon Engelstalig maken.
3: Oké. Okay.
0: En ik voelde aan heel mijn ziel en alles, want ja, ik denk dat ik daar nu klaar voor ben. Ik zit al 3 jaar over na te denken, maar ik ga het nu ook echt doen. Omdat ik denk, van ja, als je toch dezelfde marketing gooit, TikTok of wat dan ook. Ja, het is dezelfde kanaal, dan kan je net zo goed internationaal gaan doen.
3: Ja.
2: Ja.
0: Waarom zou je alleen maar op Nederland focussen, bro?
2: Je hebt dat gedaan, toch?
0: Nou ja, nee, maar ja, waarom zou je het nog een keer doen? En daarom snap ik Ken Ray, die er heel vroeg bij is, en misschien ook een tip voor jou, DNA. Waarom zou je alleen maar op Nederland richten, manneke? Waarom zou je dat doen?
3: Waarom zou je dat doen?
0: Ja, je bent goed in de Nederlandse taal. Je snapt precies de punchlines en hoe je dat kan schrijven. Ik snap dat. Maar wat als je je nou wel focust op Engelstalig?
2: Oeh.
0: Hoe groot wordt de wereld dan?
2: Oeh.
0: Doe je dan ook een world tour? Net zoals de bank zit. Ze hebben volgens mij weer een show aangekondigd.
2: Ja, in New York, man.
0: Nou, weer. Hoe komt de bank zitten in New York?
2: Ja, volgens mij doen ze dus zalen net als Bird en zo, maar dan in New York.
0: Gewoon kleine zaal gewoon.
2: Ja, toch, maar dat is wel heel slim.
0: Dat ga ik ook wel doen, man.
2: Dat kan ik ook doen als ik
0: jongens,
2: wil.
0: Jongens, kom even allemaal naar dit hotelkamer hier. World tour.
2: Ja, maar het werkt wel, het werkt wel.
0: Nou, we gaan het zo meteen hebben ook over vriendschap, want het is wel belangrijk. Oh, mocht jij mee willen praten, 085 029 4x2. Ik hoor je graag, Frenchman.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 8 p.m. Dit is het Galaxy News. Er gaan extra Oekraïense troepen naar de regio Donetsk. President Zelensky heeft daar twee nieuwe eenheden naartoe gestuurd. Rusland heeft de aanval op Slovjansk opgevoerd, een belangrijke stad in die regio. De stad maakt deel uit van de zogenoemde Fortengordel, een belangrijke Oekraïense verdedigingslinie tegen Russische aanvallen. De Verenigde Staten hebben sancties opgelegd aan de Britse actiegroep Palestine Action. Washington bestempelt de groep als een transnationale terroristische organisatie. Amerikaanse tegoeden van de beweging worden bevroren en Amerikanen mogen geen zaken meer doen met de organisatie. Het Verenigd Koninkrijk plaatste Palestine Action vorig jaar al op de terrorisme-lijst. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion-activisten. Ze blokkeerden op 25 april de A12 in Utrecht door auto's dwars op de hoofdrijbaan en een afrit van de A2 te plaatsen. De burgemeester had de demonstratie vooraf verboden. Het dodental na de plotselinge overstroming in Nepal is opgelopen tot zeker 95. Er zijn grote reddingsacties bezig en er worden nog veel mensen vermist, onder wie meer dan 300 buitenlanders. Ook in het aangrenzende Tibet zijn veel slachtoffers gevallen. Daar is nog niet bekend om hoeveel mensen het gaat. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Let's go!
3: Another hour of hip hop. Stay tapped in. Right here.
4: Cause I said so.
5: This is Galaxy Radio.
6: Galaxy Radio.

0: Rihanna, Chris Brown. Elke keer moet ik dit nummer dan afkondigen en denk ik, hoe doe je dat?
1: We gonna fuck tonight.
0: Oh, okay.
1: Zo doe je dat.
0: Oké, okay, nou, zo doe je dat inderdaad, ja. Nou,
1: we zijn terug
0: bij de Kartje en DNA Spotline. En we zitten hier met Ken Ray. Ja, ik zeg je eerlijk, achter de schermen ook gezellige gesprekken, hoor. Yeah, maar we gaan je erin meenemen. Je kan natuurlijk niet meer om social media heen, hè, jongens?
1: Nee.
0: Dus ben ik benieuwd. DNA, Ken Ray, denk je dat social media tegenwoordig belangrijker is geworden dan de muziek zelf?
2: Ja.
1: 100%.
0: Ja, serieus? Ja.
2: Belangrijker? Absoluut.
0: Voor een echte carrière weet ik niet. Om viraal te gaan wel.
1: Voor een echte carrière.
2: Maar dat is wel waar mensen zeg maar vaak op richten.
0: Ja, omdat je er niet... Ik denk 50-50 nu.
2: Het is niet zeg maar what a career is about. Zeg maar.
1: Nee, maar als jij een poko erop hebt, heb ik geen idee. Snap je? Als je het niet op social media post.
2: Nee, oké, okay, maar dat zijn ook weer de standards die zijn gezet met de tijd mee. Want ja, zeg maar, back in the day ging het heel anders, hè?
1: Ja,
2: verkopen
1: natuurlijk.
2: Verkopen van records.
1: Maar het gaat ook om tegenwoordig, toch?
2: Ja, is ook wel zo.
1: Maar bijvoorbeeld laatst zag ik een... Ik was toevallig bij jou. Mm-hmm. En toen was ik een poko aan het afspelen. En jij zei, wat de fuck zegt deze persoon nou eigenlijk? Weet je nog? Weet je
0: ja,
1: nog
0: ja, ja, ja, weet
1: maar die video zag er super lit uit. En ja, dat is de reden dat ik bleef kijken.
0: Nee, maar ik heb... wacht. Een video vind ik echt... Als je daar je tijd in steekt, dat is ook kunst.
1: En bij de pokken was kut.
0: En dat kan. Dat kan. Hè. Dat is ook weer een smaakding. Misschien dat iemand anders weer heel tof
1: vindt. Mijn mening is dat de pokken kut was.
0: Oké, ja, toch, dat kan. Maar wat ik denk is, het is een 50-50 ding. Je hebt social media nodig om gezien te worden, dat snap ik allemaal wel. Maar je hebt ook genoeg artiesten, niet in de hiphop scene per se. Ze droppen gewoon muziek, man. En ze staan op heel veel plekken. Er zijn artiesten die wij niet kennen, die gewoon 3 keer Ahoy uitverkopen elk jaar.
1: Ja, maar is dat niet omdat ze hun punt of hun...
0: fanbase al hebben opgebouwd.
1: Ja, hun fanbase al hebben opgebouwd in de tijd dat het niet nodig was. Kijk, Lijpen post nooit shit.
0: Ja.
1: Maar deze guy zou zeker wel zo solo uitverkopen.
0: Ja, zeker.
1: Snap je wat ik bedoel?
0: Zeker.
1: Maar stel je voor dat er zijn genoeg boys in de buurt die rappen als Lijpen.
0: Mm.
1: Maar heel verkopen niet Ziggo uit. Omdat niemand kent ze. Niemand, ja, ze laten zichzelf niet zien of horen.
0: Nou, als je echt hard bent in het rapgedeelte, dan kom je er wel. Kijk, als je onvermijdbaar hard bent, dat mensen niet meer om je heen kunnen. Want joh, we hebben dit nog nooit gehoord.
1: Ja, maar hoe kunnen mensen niet om je heen? Omdat je jezelf post, omdat je jezelf laat zien en horen.
0: Maar dat is het altijd zo geweest, toch? Vroeger moest je clips droppen, ja.
1: Maar het gaat nu om social media, om het stukje.
0: Ja, maar dus daar denk ik. Ik denk dat dat clips is vervangen door social media. En vroeger was radio vervangen door video's.
2: Dat is wel echt iets dat ik jammer vind. Zeg maar, de Vevo-tijden zijn ook niet meer. Niemand doet hun best meer voor videoclips.
0: Nee, omdat het zoveel geld kost.
2: Hè?
0: Ja, het was lauw.
2: Ja.
0: Maar het kostte zoveel geld voor zo weinig input soms. Soms leg je gewoon 5 dozen in een clip. En dan pak je niet eens 10.000 views, denk je. Ja.
2: Nee, oké, okay, maar
0: met een
2: dat is het risico
0: TikTok
2: van het vak.
0: Is het ook. En dat maakt het ook leuker, moet ik eerlijk zeggen.
2: Ja.
1: En het is ook je hobby waarin je investeert, zeg maar.
2: Ja.
1: Op die manier, toch?
2: Ja.
0: Maar het is dubbel. Ik vind ook ergens dat social media, als je heel actief, echt actief erop bent, dan prikken mensen dus door je heen of je nou echt bent of niet echt bent. En als je echt dicht bij jou vindt, net zoals streamers.
2: Uh-huh.
0: Als je elke dag streamt, dan heb je een soort van vriendschaprelatie met de mensen die naar je kijken. Net zoals ik die radio maak. Mensen kennen mij. Ze weten wanneer ik een beetje lieg. Ze kunnen boos op me worden, maar het is nog steeds van, joh, je bent onze Cartier. Waardoor dat ook wel veel meer dichtbij staat bij je fans.
2: Okay.
0: Of bij de mensen die naar je luisteren, of de mensen die je appreciëren. Je staat veel dichter bij de mensen. Dus het heeft weer een gift en een curse, moet ik eerlijk zeggen.
1: Maar denk je dat je tegenwoordig succesvol kan worden zonder social media?
0: Tuurlijk, zeker.
1: Ja?
0: Tuurlijk.
2: Ik denk nu op dit moment denk ik het niet, omdat dat is zeg maar wel waar de labels nu bijvoorbeeld aan het kijken zijn voor nieuwe artiesten. En ik denk ook dat bijvoorbeeld gewoon platformen zoals TikTok, Instagram en zo, dat zijn gewoon... Dat is gewoon nu popping. Mensen zitten daar de hele dag.
0: Maar geloof mij dat het kan. Ik denk in een bepaalde genre niet. In de
2: misschien voorprogramma's voor andere artiesten.
1: Kan het in onze scene?
2: In onze scene?
0: Als het een marketing is om niet gezien te worden en je laat dat werken, kan. Maar ik snap wat je bedoelt. Dat is moeilijk. Maar in de muziek algemeen kan het.
1: Want je bent al,
0: wordt moeilijk.
1: Je bent al een vis in de zee.
0: Klopt, dus het wordt heel moeilijk. Maar in de genre waar ik bijvoorbeeld nu heen ga... Nee man, ik ga het wel doen.
1: Ja, want hoe de fuck weet ik dat jij dat doet?
0: Omdat als je bij bepaalde labels bepaalde muziekstijlen uitbrengt... Kijk, vroeger was Topnotch een... Kijk, Topnotch was vroeger een soort van keurmerk. Als je daar zat, dan checkte iedereen van Nederland die hield van hip-hop naar jou. Want je zat bij Top Notch en dat was de brand.
1: Mm-hmm. En nu?
0: Nu, iedereen zit bij Top Notch. Ja, dat boeit niet meer. Dus het gaat ook om, als je bij een bepaald label zit, die zeg maar gewoon als...
1: Ah, ja, ik snap het.
0: Stel jij tekent morgen bij OVO. Mm-hmm. Geloof mij, je hoeft geen TikToks te maken hoor. Het feit dat jij bij OVO bent als een Nederlandse artiest.
2: Ik weet niet of ik het daar ook echt mee eens ben. Want er zijn best wel wat artiesten gaat zijn bij OVO waar ik ook nog nooit iets van voorbij heb zien komen. En kijk, als ik jou nooit zie, dan ga ik je ook... Ik ga niet weten wie je bent.
0: Dat is een ander aspect. Dat is omdat je nooit moet tekenen bij iemand die zelf heel groot wilt zijn. Want hij gaat natuurlijk alles gebruiken voor zichzelf. Maar dat is een ander aspect. Dat is een ander aspect. Ik heb veel mensen inderdaad die zelf nog rennen met een droom. Andere mensen met een droom willen zien helpen. En dat kan niet. Je bent elkaars directe concurrent.
1: Ja.
0: Dat is de reden waarom The Weeknd nooit heeft getekend bij Drake. Maar nu is The Weeknd bijna even groot als Drake.
2: Ik ben het er wel mee eens dat Drake wel gewoon iemand is die mensen ook wel helpt. Zeg maar. Ik luister zijn muziek echt super lang. Hij is ook een van de grootste influencers die hij heeft gehad op mijn muziek. En ik luister wel meer naar de... Ik moet zeggen, ik luister meer naar de Drake van 2010, 2009, 12, 13, 14. En toen destijds, zeg maar, hij zegt het ook vaak heel veel in tunes. Dat hij gewoon, weet je, hij is gewoon iemand die...
0: Hij helpt mensen. Maar wat het ding is dit. Hij kan niet zonder mensen te helpen. Hij is zo groot dat automatisch als je met hem werkt, dan word je geholpen. Hij zal nooit zorgen, en dat heeft The Weeknd heel goed begrepen. Mm-hmm. Als ik met hem blijf werken of blijf getekend zijn bij hem, dan zal ik nooit groter worden dan Drake. En The Weeknd heeft laten zien...
2: Als je zeg maar bijvoorbeeld gesigned zou zijn bij OVO, om groter te worden dan Drake.
0: Ik denk dat voor The Weeknd, toen hij dus net bestond, dacht hij... Ja, maar dit is mijn sound waarmee je nu zeg maar, ervan doorgaat. Mm-hmm. Als ik bij jou blijf, dan zal ik nooit groot worden. Want jij doet het voor jezelf. Okay. Dus als ik in ieder geval mijn dromen en doelen wil behalen... Kan ik niet in jouw schaduw staan. En dat is het. Kijk, als Drake morgen stopt met muziek maken... en hij gaat zich fully focussen op OVO...

0: bij Drake. Maar nu is dat niet, nu moet je dat niet doen. Dat zou ik echt niet doen. Toevallig. Toepasselijke track. Want we gaan het zo meteen natuurlijk hebben over vriendschap en breakups. Maar we hebben het nu over Drake. You broke my heart, Drake! God! Okay.
1: Yeah.
2: Oh, baby. Don't go. Don't go.
1: Look. Look. My notepad car, many bodies. Screenshots all plenty problems. Voice notes bag, plenty hotties. Candace talk to me like anybody.

wants to let you walk away.

0: Claim to fame, peasy.
1: Ja, ja, ja. Het is tijd voor een onderwerp waar waarschijnlijk bijna iedereen zich in kan herkennen.
0: Oh ja?
1: We praten vaak over relaties die eindigen.
0: Oh.
1: Maar hoe zit het nou met vriendschappen?
0: Mm.
1: Want soms verlies je niet je partner, maar je beste vriend of vriendin.
0: Ja.
1: Soms na een enorme ruzie, maar soms ook gewoon omdat jullie uit elkaar groeien.
0: Klopt, inderdaad, ja.
1: Maken jullie dat mee?
2: Ja.
0: Best wel vaak.
2: Ja, zeker.
0: Okay. Ja. Ja! Wie niet?
1: Oké, okay, maar wanneer is de vriendschap voor jullie officieel voorbij?
2: Wanneer je elkaars grenzen gewoon niet respecteert.
1: Ja. Je klinkt gehurt.
2: Ja. Ja.
0: Je klinkt alsof dit gisteren is geweest.
2: Laat me niet beginnen alsjeblieft.
1: Wat is nou een reden? Dus dat is een reden waarvoor jij een jarenlange vriendschap zou beëindigen. Als je grenzen niet worden gerespecteerd.
2: Ik denk dat er wel, zeg maar, kijk, weet je, als het 1 of 2 keer gebeurt, kun je het nog over hebben.
1: Okay.
2: Maar gebeurt het 3, 4, 5, 6 keer. Dan gaan we het spicy maken nu.
0: Wat is iets wat bij jou is gebeurd waarvan jij denkt, nee, dit is niet iets wat ik zou accepteren en ik heb hiervoor een vriendschap ooit beëindigd?
2: Oké.
0: Okay. Ja, je moet eerlijk zijn.
1: Ik wil ook wel antwoord geven zometeen.
0: Ja,
2: oké, okay, nee, weet je wat? Moet ik eerst?
1: Ja, ga jij maar eerst.
2: Oké. Okay. bijvoorbeeld, ik denk dat er heel veel mensen bijvoorbeeld naar Vetela Muziek zijn gegaan dit jaar.
1: Bijvoorbeeld, ja.
0: Dat is niet al ongeleden.
1: Daar was jij ook, zag ik.
2: Daar was ik ook. Nee, ik... laat ik gewoon zo zeggen, ik wist... En dat was mijn eerste keer Vet.
0: Mm-hmm.
2: En ik wist zeg maar niet dat zo'n girls trip naar Vetela Muziek gewoon echt
0: een...
2: Dat was echt een test, een vriendschaptest. Ja. Of jullie echt mattie zijn of niet.
0: Ja.
1: Ja.
2: Nou, op een gegeven moment... laat ik gewoon zo zeggen, we waren echt al heel lang aan het lopen. Maar al vanaf 5 uur buiten en op een gegeven moment was het echt al 3, 4 uur 's nachts. En ik zei gewoon, jongens,
0: ja, ik ben klaar, bro.
2: Jongens, ik moet echt even zitten. Maar gewoon heel even, we waren echt met een grote groep. Op een gegeven moment, ik wist ook niet meer wie met ons was en wie niet.
0: Ja, toch?
2: Maar ik was echt met een grote groep en iedereen was gewoon wel eens aan het stoppen voor gewoon even drinken halen of naar de wc.
0: Ja, toch?
2: Of even zitten.
1: Dat kan.
2: En toen kwam het moment dat ik even moest zitten.
0: En niemand wou.
2: Niemand wou zitten, zeg maar. Op een gegeven moment, zeg maar, er was een party that we were trying to get to, zeg maar.
0: Ja.
2: En, ik was gewoon echt even daar. Ik zei, jongens, ik heb even 5 minuten nodig. En ze zijn gewoon doorgelopen.
0: Nee, joh.
2: En ja, kijk, we share an Airbnb.
0: Ja.
2: Zeg maar, dus, kijk, en ik was ook niet, zeg maar, degene die dat, zeg maar, had geboekt. Dus ik had toen niet de sleutel.
0: Oh, mijn god, dus en je bent afhankelijk ook nog.
2: Ja, ja, zeker. En op een gegeven moment, dan loop je gewoon in je eentje. De eerste keer Parijs. En je loopt gewoon op straat, 4 uur 's nachts.
0: Nee, maar wacht, dat hebben mensen geen respect voor je. Dat is heel apart.
2: Maar nee, vind ik niet.
1: Maar hoe heb je die vriendschap ook beëindigd?
2: Ja, jawel. Kijk, dat was zeg maar niet het punt waarop ik het had beëindigd, omdat ik...
0: Dus is daar dan nog iets gebeurd?
2: Jongens, doe dat niet, please.
0: We gaan het helemaal ontleden. Ben je ook benieuwd wat er is gebeurd? Laat het weten.
2: Nee.
0: Waarom heb je wel de vriend? Dus dat was in ieder geval een druppel, maar niet de druppel die de emmer deed overlopen.
2: Nee.
0: Wat is er vervolgens gebeurd dat je dacht, bitch... Het is klaar.
2: Kijk, weet je wat het is? Ik heb nog steeds respect voor deze mensen.
0: Tuurlijk, dat kan.
2: En they're very good people, maar er zijn gewoon momenten geweest. Dit was volgens mij op mijn verjaardag gebeurd.
0: Ah.
2: Dat,
1: daar vertelde je over vanochtend.
2: Ja. Je stelde me al vragen, gewoon van oké, wat is er gebeurd toch? Maar er zijn gewoon een paar dingen gebeurd waardoor...
1: Wat niet door de beugel kan.
2: Ja, zeg maar, voor mijn gevoel was het gewoon... Iedereen was sowieso onder invloed.
0: Mm-hmm.
2: En... sowieso had ik ook het gevoel dat mensen hun dag gewoon die dag niet echt hadden of zo. En op een gegeven moment, everybody was just acting reckless, zeg maar. En het, voor mijn gevoel was het gewoon, het ging gewoon over mijn grens heen. En op een gegeven moment, ik zei gewoon van, guys, oké, hier, gewoon stop.
0: Ja.
2: Gewoon stop gewoon.
0: Ja.
2: En nou ja, ik kreeg gewoon van, ja, nee, maar ik sta er gewoon op. En zo, kijk, ik snap dat, maar het was gewoon niet het moment. Het is vaak gewoon... Het moment.
0: Ja.
2: Weet je, als je het gewoon doet op een regular day, oké, we can talk about it, but it's like where y'all at en wat voor dag het is. Als het iemands verjaardag is, please just be nice to each other.
0: Ja,
2: weet je?
0: Ik hoor
2: je. Als je samen op reis bent, heb elkaars back gewoon. Want dat zijn gewoon dingen die mij zijn aangeleerd. You don't leave each other on the
0: street. Zeker niet een meid.
2: Nee,
0: dat is
2: zeker
0: raar.
2: Niet. Meisjes laat je sowieso nooit alleen op straat achter. Maar als je voor elkaar zeg maar moet zorgen, je moet gewoon ergens een soort...
0: Weet je wat ik vaak heb gezien? En je moet me even meenemen of dat is gebeurd.
2: Mm-hmm.
0: Meids laten elkaar vaak stikken als er guys in het spel is, man.
2: Het maakt het voor sommige dames wel vaak makkelijker.
0: Ja, om de regels te verbreken.
2: Om de regels. Waarom? Omdat je dan zeg maar, you ain't got nothing to lose. Zomaar als jij gewoon echt jouw persoon hebt gevonden, je bent toch 24/7 met die persoon. Ja, de rest maakt het vaak wel.
0: Maar kun je dan na een heftige ruzie toch ooit weer vrienden zijn?
2: Jawel. Ik vind wel. Maar dan ligt het er echt aan of jij zeg maar bent gegroeid als persoon. En dit geldt voor beide partijen.
0: Ja, klopt.
2: Want anders komen jullie er sowieso niet uit.
0: Inderdaad, ja. Hallo! Toevallig komt Bas B even binnen, hoor. Hallo.
1: Heb je ooit een vriendschap beëindigd waar je achteraf spijt van hebt?
2: Nee.
1: Nee. Dus je hebt geen spijt dat je 2 weken geleden op jouw verjaardag...
2: Nee, kijk, weet je wat het is? Als je me echt stress geeft op een manier dat ik gewoon een beetje paniekerig word... of zeg maar, het doet gewoon echt oprecht iets met mij... Dan heb ik gewoon het gevoel alsof ik dan misschien toch wel beter... Ja, wat meer peace heb zonder dat, zeg maar.
0: Belangrijk,
2: zonder die mensen. Ik vind dat je echt moet kijken naar je inner circle. En jezelf soms echt voorop moet zetten, want it costs a lot of energy.
0: Je hebt gelijk, het is ook groei. Hè? Ik snap als je jong bent dat je nog alles accepteert. Maar het is belangrijk om te kiezen voor jezelf. En nog belangrijker, wanneer je dat doet en je jezelf respecteert, dan heb je betere dagen. Of moet ik eerlijk zeggen,
2: good days. Ik voel me wel beter nadat ik, zeg maar,
0: weet wat je gaat doen. je weet wat ik ga doen, dacht ik.
1: Wat ga je doen?
0: Ik dacht good days. Weet je wat het is?
1: Nee.
0: Galaxy.

0: met een geweldige outro.
1: Tot 9 uur vanavond. De CarJ en DNA Show. Hier op Galaxy Radio.
0: En het is tijd voor een hotline game met Ken Ray. Om haar beter te leren kennen. Voordat wij allemaal de tent gaan verlaten. Even kijken. We gaan eigenlijk kijken, Ken Ray. Hoe snel jij keuzes kan maken.
2: Oh jee.
0: Dus niet te veel over nadenken.
2: Shit.
0: We stellen gewoon twee stellingen. Okay. Twee dingetjes, keuzes. Mm-hmm. En dan moet je er eentje maken.
2: Oké.
0: Okay. Nederland of Amerika?
2: Amerika.
0: Charts of awards?
2: Charts.
0: Viraal hit of tijdloze tune?
2: Tijdloze tune.
0: Major label of independent?
2: Major label.
0: TikTok of Instagram?
2: Instagram.
0: Engels of Nederlands?
2: Engels.
0: Solo of samenwerking?
2: Samenwerking.
0: Bekend of gerespecteerd? Oeh.
2: Gerespecteerd, ja. Denk ik.
3: Ja, ja,
0: ja. Welke keuze vond je het moeilijkste van deze allemaal? Daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Ik denk die charts en awards.
0: Oh, vond je dat het moeilijkste? Had ik niet verwacht?
2: Ja, zeg maar waarom. Ik vind een award ook wel echt een trofee waar je trots op mag zijn.
3: Dat is ook iets fysieks.
2: Ja, yeah, gewoon like something you can look at and be like,
4: oh, yes, ik ben Cartier. Nee, nee. Nee. Ik heb twee Edisons.
0: Nee, dat is niet wat ik zeg.
3: De waanzin.
2: En
0: je kan kijken naar de awards en denken, waar de fuck is het geld, man?
2: Nee, het award is not the money.
0: Nee, maar dat is wat ik probeer te zeggen, is op een gegeven moment, als je een award hebt, op een gegeven moment gaat het niks waard zijn en denk je, ja, maar als al deze mensen wel geld van mij stelen en pakken en ik zit al het harde werk te doen, leuk deze award, maar ik zit liever in de charts met een nummer 1 hit.
3: Krijg je bij de popprijs geen money, trouwens?
0: Natuurlijk niet, wat?
3: Money. Nou, dat dacht ik, nee, dat dacht
0: Sterker
3: ik.
0: Nog, weet je wat gekker is? Je krijgt maar één beeld en we vonden het met New Wave, dus dat was gewoon van één iemand dan met meen.
3: Wie heeft het? Ja, oké. Okay. Ja.
0: Volgens mij Ronnie en Julien hebben er één.
3: Oh, lit.
0: Anyways, eentje vond ik ook wel interessant, major label of independent, waar heel veel mensen independent zouden zeggen, vond ik het wel lauw dat je zei, toch wel een major label.
2: Ja.
0: Waarom zei jij dat?
2: Nou, ik, kijk, weet je wat het is? Independent artist zijn is natuurlijk super fijn, want je hebt gewoon geen kans op gezeik, laat ik het zo zeggen.
0: Je hebt gewoon de vrijheid.
2: Ja, precies. Nou. Maar dit soort dingen zijn gewoon echt super duur. En ik zeg je heel eerlijk, ik werk ook gewoon met een team. Ik heb gewoon een main producer en hij moet gewoon betaald worden. Ik heb het liefst ook gewoon iemand die altijd voor mij kan klippen als ik hem nodig heb. Of iemand die mij kan stylen wanneer ik een show heb, zeg maar. Een boeker. Dat zijn gewoon dingen die je echt nodig hebt als artiest.
0: Maar dat kan ook independent. Want dat doet niet per se een label
2: kan
0: voor
2: wel.
0: Je. Een label fixt dat voor je. Maar als je eigen money hebt en je betaalt mensen.
2: Kan wel. Is ook zo. Maar het gaat gewoon echt een stuk moeilijker. Wanneer ik bijvoorbeeld nu projecten moet doen, gaat het ten eerste uit eigen zak.
0: Ja.
2: Ik doe niet aan subsidies. Ik heb er ook nog nooit echt over nagedacht, like that. Maar,
0: moet je gaan doen.
2: Ja, ik denk wel dat is iets is wat ik echt even naar moet gaan kijken.
0: Ja, moet je echt doen, want dat kan echt gewoon, een verschil maken.
2: Ja, het kost me gewoon echt superveel geld. Maar het is ook gewoon meer, als je met een label achter je hebt, dan heb je toch wel wat meer access to things. En ze hebben wat vaker gewoon je back wanneer je gewoon, zeg maar, echt snel dingen nodig hebt, weet je?
0: Ja.
2: Droppen gaat soms ook echt om momentum. Ik heb dat echt van mezelf ook gezien.
0: Ja, maar wat een label ook kan doen, is ze kunnen jou laten wachten omdat Lil Klein even moet droppen.
2: Ja, dat,
0: en dat,
2: dat
0: is ook een
2: zo.
0: Crux. En als je independent bent, en ik zou je wel aanraden om altijd independent te bewegen, omdat je hebt dan meer een sterke onderhandelspositie.
2: Ja.
0: Betekent niet dat je geen label nodig hebt. En je gaat ook waarschijnlijk wel werken met labels. Mm-hmm. Maar ik denk dat zodra jij geld hebt, kan je alles doen wat een label kan. Want het enige wat een label heeft, is ook geld.
3: Is het niet een soort van pay to win?
0: Dat is wat het is.
3: Ja, toch, ja, klinkt als pay to win.
0: Dat is eigenlijk wat het is. Ja, ja, ja. In een markt waar iedereen toch muziek maakt.
2: In a way
0: is het pay to win. Ja, goeie.
3: Ik moet wel zeggen,
2: als je independent werkt, stel nou, er gebeurt wat en je raakt je team kwijt. Dan moet je het weer zelf, zeg maar, opnieuw zien op de bal. En that is one of the hardest things.
0: Wat kan er gebeuren als je je team kwijtraakt?
2: Beef.
0: Ja, maar dan ben je een kutpersoon. Als je je team kwijtraakt, jij bent de baas.
2: Er zijn mensen, zeg maar, kijk, weet je wat is? Ik ben bijvoorbeeld wel echt een persoon die het liefst ook wel een band heeft met die persoon, zeg maar, buiten het werken met die persoon. Zeg maar. Ik wil gewoon een goede. I want us to be friends, weet je. Maar dat is ook vaak wel het ding dat soms ook dingen een klein beetje...
3: Daar gaat het fout.
2: Ja, ja, dat kan wel.
3: Je moet zakelijk en privé gescheiden houden.
2: Ja, zeg maar. En als dat bijvoorbeeld fout gaat, ja, dan heb je zeg maar geen contract achter je, zeg maar.
0: Ja, maar
2: for people to still have your back. Weet
0: ja,
2: je?
0: Maar daar, jij gaat still daar nog groeien. Ik zie een hele sterke man achter jou staan die jouw manager is. En
2: zeker,
0: hij is de woordvoerder.
2: Zeker.
0: Alle kutte dingen die je niet durft te zeggen, zoals je bent ontslagen, dat doet je manager wel voor jou. Geloof mij. Je kan echt dingen van je hoeft niet het zakelijke gesprekken te voeren met mensen met wie je zakelijk bent. Mm-hmm. Het is de bedoeling dat je als artiest het heel leuk hebt met die mensen en het zakelijke gedeelte overlaat aan de zakelijke mensen.
2: Is ook zo.
0: Anders ga je die twee dingen echt mengen en dan gaan mensen, terwijl je je klaarmaakt voor je optreden, yo, trouwens, had je nog betaald? Ja, bro, ik ben niet op dat, man. Je moet mij niet checken voor dat.
2: Je hebt gelijk, maar dat is ook wel zeg maar een ding dat een beetje komt van independent zijn of independent geweest zijn. Want ik ben bijvoorbeeld wel iemand geweest die alles zelf deed. Want er was ook een tijd voordat ik een manager had, zeg maar.
0: Ja.
2: En ik ben ook best wel soms een control freak als het gaat om, weet je, gewoon de zaken in eigen handen nemen. Ik wil gewoon vaak weten waar ik aan toe ben, zeg
0: ik
2: maar.
0: Hoor.
2: Of wat ik allemaal doe. Ik wil zeg maar niet dat dingen achter de schermen gebeuren en ik weet het niet, snap je?
0: Ja.
2: Dus ja, het is ook wel zo.
0: Dat is nu waar je nu bent. Ik denk wanneer je drukker gaat zijn, dat je, als je eenmaal thuis bent, wil je niet eens meer focussen op wat er gebeurt achter de schermen.
2: Nee, dat is ook, maar het is ook echt stress hoor.
0: Is
2: dat wel, ja, ja, zeker. Soms is het echt hoofdpijn, maar...
0: Maar het is belangrijk, want je leert daardoor heel veel. En je weet ook wat de waarde is van dingen. Je weet waar mensen mee bezig zijn.
2: Ja,
0: stel, je gaat inderdaad content of een clip schieten. Je bent heel erg bezig met hoe, of wat, hoe de beelden eruit zien.
2: Yeah.
0: Het is belangrijk om van alles een beetje te weten wat met jou te maken heeft. Alleen, je moet je niet gek maken. En inderdaad, mocht je hulp nodig hebben, er is ook niks wat we alleen kunnen. Je hebt altijd iemand nodig om iets samen te bereiken.
2: Ja.
0: Dus de kies samenwerken inderdaad of alleen zijn, daar heb je ook een goed antwoord op gegeven.
2: Samenwerken.
0: Inderdaad. DNA, dit was het weer voor de woensdag.
3: Dit was het weer, man. Het was een gezellige show.
0: Maar niet alleen voor ons, maar dadelijk komt Wijs natuurlijk wel. Ook een geweldige show.
3: Ze hebben een litte show, heb ik gezien.
0: Zo. Ik zei eerlijk, vorige week waren jullie terug. Ik dacht, oké, man.
3: Ja.
0: Karuchi beat. Ik dacht, wauw, leuke show. Maar,
3: Kenry, bedankt dat je bij onze show te gast bent.
2: Jullie bedankt voor het mij uitnodigen.
0: En iedereen die altijd komt naar de Kartje en DNA show is altijd part of the family. Je bent altijd welkom. Mocht er iets zijn, kan je ons altijd bereiken. En hier hoort je in ieder geval wel gedraaid, dan krijg je alle kansen, Kenry. Geloof mij nou maar.
2: Love.
0: Het is tijd voor Frenna, Odie, Whiskit, Coca Buddy. Vrijdag ben ik er weer, 7 tot 9 uur, lobby.

0: hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Hier volgt een officieel verhuisbericht. DJ Lo Pro is moving out. Going to Friday to set off your weekend. Break North with more fat tunes, more new releases, and the biggest bangers. Break North, hosted by DJ Lo Pro.
4: Break North, vanaf 4 september, elke vrijdag om 11 uur 's avonds. En op zondagavond om 9 uur, hier on Galaxy Radio.
5: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 9 p.m. Dit is het Galaxy News. Twee medewerkers van de luchthaven van Frankfurt zijn overleden aan malaria. Vier andere medewerkers raakten besmet, maar zijn inmiddels hersteld. De luchthaven heeft muggenvallen geplaatst. Volgens de autoriteit is het risico voor reizigers en inwoners verwaarloosbaar. De malaria-muggen die de besmettingen vermoedelijk veroorzaakten, leven waarschijnlijk niet meer. De Verenigde Staten hebben de behandeling van immigratievisa wereldwijd tijdelijk stilgelegd. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en medewerkers extra trainen. Daarbij wordt onder meer gekeken of aanvragers afhankelijk kunnen worden van Amerikaanse overheidssteun. Hoe lang de pauze duurt, is nog niet bekend. Er gaan extra Oekraïnse troepen naar de regio Donetsk. President Zelensky heeft daar twee nieuwe eenheden naartoe gestuurd. Rusland heeft de aanval op Slovjansk opgevoerd, een belangrijke stad in die regio. De stad maakt deel uit van de zogenoemde Fortengordel, een belangrijke Oekraïnse verdedigingslinie tegen Russische aanvallen. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag werkstraffen geëist van 120 uur en voorwaardelijke celstraffen van een maand tegen 6 Extinction Rebellion activisten. Ze blokkeerden op 25 april de A12 in Utrecht door auto's dwars op de hoofdrijbaan en een afrit van de A2 te plaatsen. De burgemeester had de demonstratie vooraf verboden. Het weer, ook vanavond blijft het nog even zonnig en droog, maar de bewolking neemt wel toe vanuit het zuiden. Er staat een zwakke tot matige oostenwind. Vannacht wolken en opklaringen en meest droog. De minimumtemperatuur is 14 tot 17 graden. Tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture.

0: Dr. Dre, Eminem en Exhibit. What's the difference? Hoor je hier voorbij komen bij Vibes. En een hele goede avond, dames en heren. Super dope dat jullie weer ingetuned zijn hier op het Urban Entertainment. Ja, hoe noem je dat? Urban Entertainment Platform.
1: Show!
0: Show!
1: Yes, yes!
0: Genaamd Vibes, dames en heren.
1: Ja, het Epic Vibes applaus is er altijd voor iedereen die luistert.
0: En je hoort je hoorde ze allebei al. Ze zijn er allebei weer, dames en heren. Ik heb het natuurlijk over niemand minder dan Hiroshi de Bruin en Drijf. Jawel man, boys, welkom.
2: Jij welkom man.
1: Ja.
0: Ja, graag.
1: En natuurlijk de enige echte Marvin.
0: Ik ben er
1: Wanda.
0: Graag, man. Ik ben er
1: Hij
0: graag,
1: is er
0: boys.
1: Altijd, hè?
0: Sowieso. Maar ik heb wel een klein dingetje, man.
1: Je hebt een klein...
0: Oh. Ik heb een klein dingetje.
1: Okay.
0: Niet zo letterlijk bedoeld, maar...
1: Oké.
0: Ik heb de intro nog niet klaarstaan.
1: Nee, ik viel dus, me al op, man.
0: Ja...
1: Ja, ik heb water erbij, dus we gaan...
2: Jullie hebben nog niks.
0: Ik heb nog niks. Dus... Jullie kunnen de kelen alvast smeren straks voor de tweede uur, want dan hoop ik dat die alweer klaar staat.
1: Kunnen we niet gewoon even, als we hem wel hebben, gewoon...
0: Acapella.
1: We doen hem, start hem gewoon tussendoor in.
0: Tussendoor?
1: Ja, is gewoon een knallen.
0: Ja, als jij dat zou willen, dan kan dat gewoon, sowieso. Ja.
2: Maar
0: dan
2: moet hij hem wel hebben.
0: Moet hij hem wel hebben. Maar dat komt straks inderdaad wel goed, man. Het is 9 uur geweest, dus tijd voor Vibes. Tot de klok van 11 uur zijn wij gezellig weer bij je. En als je ons volgt op de social media kanalen... dan had je eigenlijk al kunnen zien dat we gasten hebben. Dat we een nieuwe draai of dumpen hebben. Het is weer gewoon een gezellige, volle show. We hebben de gezelligheid van Hiroshi. We hebben de gezelligheid van Drijf. Altijd
2: moet blijken.
0: Bespraakzaam inderdaad. Nee man, ik heb er zin in. We hebben vanavond ook onder andere tracks van Izzy SB bijvoorbeeld. We hebben een Frenna. We gaan back in the days met Mac Miller. Maar dat is straks allemaal. We beginnen deze show met niemand minder dan Lil Baby.

Colombiana hoorde je hier voorbij komen bij Vibes. En boys, ik hoop sowieso dat jullie de kelen gesmeerd hebben. Oh, want ik heb hem erbij kunnen pakken. En ja, voor wie hem kent...

0: ik moet wel even onze vibes applaus er natuurlijk wel weer bij halen, want... De eerste applaus was een applaus zonder vibe. Snap je wat ik bedoel te zeggen?
1: Zeker, daarom.
2: Dat was een applaus bij de soundcheck.
0: Ja, inderdaad. Live soundcheck die we hier hebben meegemaakt, inderdaad. Voelt toch weer fijn om deze zo te horen, boys. This is why we need history. The ones who shape the culture. The OGs of hip-hop. The inventors. We have to go to the root. Galaxy Hip-Hop History Facts. Ja, het is tijd voor History Facts. En in History Facts blikken we terug in de geschiedenis. Wat er zoal gebeurd is in entertainment / hip-hop land. Ja. En we hebben er aardig wat. We moeten tegenwoordig een beetje scannen er doorheen wat we eigenlijk gaan bespreken. Maar
1: ja,
0: in dit
1: geval,
0: dit is eentje wat wel het benoemen waard is. Het is eigenlijk de dag van gisteren, als de dag van gisteren dat ik het nog weet, moet ik zeggen. 25 augustus 2001 was het tragische vliegtuigongeluk van Aaliyah.
1: Ja.
0: Na een clipshoot op de Bahama's was het vliegtuig veel te zwaar bepakt. En het vliegtuig is toen gecrashed. Ja?
3: Nou ja, ik zie gasten hier al. Hè. Een van onze gasten zit al zo van een beetje moeilijk te kijken. Maar ik snap zijn...
0: Moeilijk?
3: Klopt het wat je zegt? Of is het inderdaad te zwaar bepakt? Nou, er zijn wat verhalen rondom dat.
0: Ja, ik snap waar je
3: heen wil. En heb je nog, basketballer? Ja, dat is een beetje diezelfde lijn. Dus goed, niet te diep induiken nu. Want we kunnen er nog lang over praten.
0: Ik vind dat inderdaad wel een goeie, want... Ja, het hele rare op dit moment is natuurlijk ook dat de rechtszaak is begonnen van Tupac.
1: Ja.
0: KVD die staat terecht voor het hele gebeuren. En in de wandelgangen, onofficiële berichten zeg maar, vertellen dat Diddy erachter zit.
1: Ja,
0: Wij hebben het ook al in de show gehad.
1: Daar heb je het al. Ja, ik bedoel, dat is een beetje die hoek waar ik wat ik bedoel. Ja, ook met haar.
0: En met wie had Diddy toentertijd een relatie? Minderjarige relatie. Met Aaliyah.
1: Ja.
0: En inderdaad, dus ik snap in principe wel waar je naartoe wilt gaan wat betreft... was hij wel echt zwaar bepakt? Want ik zag een van onze gasten al zo kijken. Van... Zullen we hem er maar gewoon bij halen?
1: Ja, haal hem erbij.
0: Ja, hij is onderdeel van True Story. De gasten die we vandaag hebben. Dus ik heb het hierbij al gezegd. Dames en heren, ik heb het over niemand minder dan King Kai.
1: Ja, moeten we... Ja, nou goed. We introduceren straks de rest. Want het is een hele grote groep.
0: Het was op zijn lippen aan het branden om hier wat over te zeggen. Want,
2: maar omdat dus...
0: Ik denk dat je wel een klein stukje naar links moet schuiven. Even voor de perfecte camera angle.
2: Omdat de Tupac trial bezig is. En KVD onder ede heeft verklaard dat eigenlijk die een miljoen hoort te krijgen van Puff Daddy of P. Diddy. Is zeg maar de visueuze cirkel daarmee eigenlijk gesloten. Dus als jij een complot hebt, is het een complot omdat het niet bewezen is. Maar nu

0: Alia, is dat wel het echte verhaal? Want ja. Jij snijdt een heel mooi punt aan. Want zij was minderjarig terwijl ze met P. Diddy ging.
1: Ja, ja,
0: dat is not done, weet je. Dus klopt het allemaal wel?
2: Nee, ik moet de vraag stellen.
3: Maar ging zij niet met R. Kelly?
1: Oh ja, sorry. Zelfde
2: Jay-Z, R. Kelly.
1: Scherp van jouw drijf, inderdaad.
0: Ja, maar dat zijn hele delicate kwesties waar je je weet toch over kan hebben. Maar zeker. Ja, nu dat die rechtszaak echt bezig is en er komen bewijzen en mensen die 20, 30 jaar niet gepraat hebben, die beginnen in één keer onder ede dingen te verklaren. Ja, dan begint het plaatje zichzelf in te kleuren.
1: Ja, ik zie de dwarsverbanden al inderdaad. Daarom eigenlijk dat ik P. Diddy in één adem noemde. Of althans met Alia in dit geval. Maar scherp voor jou sowieso.
3: Bro, eerlijk, voor de miljoen had ik je na een week al gesnitst, pik. Massel. Ik ga gewoon 6ix9ine op, joh. Hou doen.
1: 6ix9ine.
3: Ik heb een leuk vast zitten op jou en dan krijg je geen milli.
1: Nee, maar voor 1 milli al ga jij snitchen?
3: 1 milli al, grap.
1: Oh, ja,
3: maak de helft dude. Over dan.
2: Ik dacht dat we hier gepakt hadden. Dat gaat niet goed hier. Oké, we gaan naar de volgende man. 26 augustus 2008. Kanye West, een beetje in de hoek blijven van Jay-Z en Diddy en zo. Kanye West, die komt met Good Morning, die wens je een Good Morning. Want op exact deze dag bracht hij die iconische single uit. Ik weet niet of jij een beetje Kanye-fan bent.
3: Die plaat toevallig wel, man. Ja? Graduation.
2: Hij komt van het album Graduation. Ja. En Good Morning, is dat een beetje een track waar
3: Good
2: je op vijf?
3: Good Morning, woehoe. Ja, harde track.
2: Marv?
1: Kijk. Dit is hem inderdaad. Nee, ja, ik vond het sowieso al een hele track. En die hele Graduation album, ja man. Ja. Ik heb toen, toen der tijd ook gezien in Ahoy. Deed hij al deze tracks en zo. Ja, gruwelijk man. En niks slechts over Kanye wat dat betreft.
2: Nee man, dat is
1: een van de andere dingen. Op 25 augustus van dit jaar, dus gisteren, heeft Busta Rhymes samen met Jay Dilla een lang verwacht project... Hoe noem je dat?
2: Jay Dilla.
1: Ja, dat is de naam. Nee, Diligence 2.
2: Oh, Diligence. Ja.
1: Jay Dilla kan ik heus wel uitspreken.
2: Ja, ik dacht al, shit.
1: Nee, het is een album waar echt heel veel mensen naar uit hebben gekeken. Ik weet niet, zijn er hier Busta Rhymes fans?
0: Ja, sowieso.
2: Busta zeker.
1: Ja.
0: Goat, een van de.
1: Ja.
0: Kijk hoe lang die in de game is. Kijk hoeveel hits hij scoort. Ik ben in 2014 bij een concert, volgens mij, of 13, was hij in de Melkweg. En dan sta je daar gewoon. En op een gegeven moment, hij gaat al zijn tracks doen. Hè. En dan besef je pas hoeveel hits die man heeft.
1: Ja.
0: Dus hij gooit een show van 2 uur en hij begint met eentje. Je denkt van, ja, die was hard, man.
2: Maar hij heeft ook echt die skills. Hè? Die skills brengt hij ook onstage. Ja. Die hele snelle flows, alles, power.
0: Er is één iemand beter onstage die ik gezien heb, dat is Ice Cube. Maar voor de rest zijn er echt heel weinig echt beter.
1: Ja, heb je Ice Cube live gezien?
0: Ja, ik heb Ice Cube ook live gezien. Ik heb Snoop live gezien. Ik heb best wel wat mensen live gezien. Maar Busta staat voor mij bijvoorbeeld wel echt ver boven Snoop.
3: Ja, maar Bas en Splitstar zijn heel goed live.
0: Ja, dat is echt een dynamisch duo, man. Dat is echt gewoon ongekend. Dat is echt mooi om te zien. Ja. Maar dat heb dus Ice Cube met Dubsy.
2: Heb jij die epic, was je in Amerika?
0: Ja, de moonwalk voor de kribbalk gegooid. Alles gegooid daar. Die avond was geweldig, man. Was het Melkweg ook 2012, 13 of zo ook?
1: Ja, ik heb toevallig Busta Rhymes ook een keer live mogen meemaken. Dat was toen op een festival in Rotterdam. Ik weet niet eens meer welk festival dat was. En op dat festival was Kelis ook. Ja. Maar ik moet zeggen, Busta Rhymes die had me op zich wel blij verrast, weet je. Gruwelijke connectie met de DJ ook en met het publiek. En dan komt Kelis echt momenten later en die stelde me dan weer teleur.
2: Ja, die kan niet matchen met die energie, denk ik,
1: van
2: hoor.
1: Van Busta, denk ik. Ja,
2: die moet hem omdraaien misschien. Nou, ik bedoel, als je hem ziet, die explosieve energie en dan... Ja, goed, Kelis, als ik me voorstel, een stuk minder energie dan Busta.
1: Ja, ja.
2: Ik heb hem trouwens gezien in All Places, Culemborg. Zat hij, hey, what up, Amsterdam? En zat gewoon in Culemborg in de discotheek.
1: What?
2: ja, dat is wel, crazy.
1: Heel sick dat hij in Culemborg heeft gezeten. Eén ding wat eigenlijk een klein beetje in de History Facts toekomst ligt. Want het is de 29ste gebeurd. Meestal blikken we een beetje terug in de geschiedenis. Maar 29 augustus 1958 is de geboorte van Michael Jackson. The King of Pop. Geboren natuurlijk in Gary, Indiana. Hebben jullie die nieuwe film gezien, Michael?
3: Ja man, gruwelijk.

0: Nee, nog niet.
1: Nee, nog niet.
2: Heel gruwelijk.
3: Jij vond hem gruwelijk?
2: Echt tof film, ja. Ik vond het wel een soort van abrupt eind.
3: Ja, als je nu al weet dat er een deel 2 komt, zeg maar.
2: Nee, niet spoilen. Het is al bekend dat er een deel 2 komt. Dus ja, dan weet je dat je gewoon halverwege een verhaal zit. Dat je denkt van, oké, shit.
3: Ja, precies. Ik was in eerste instantie wel sceptisch, man. Ik wilde het niet eens per se zien. Omdat ik dacht dat hij belachelijk gemaakt werd.
2: Dat neefje doet het echt goed.
3: Ja, ik kende hem toevallig al wel van zijn tracks. Heel veel mensen die zijn Jafar pas gaan checken nadat hij bekend was van Michael. Maar ik kende hem toevallig al van zijn muziek. Mm-hmm. En ja, hij doet het zeker goed. Maar hij heeft ook gewoon... Ga eens een keer zijn tracks checken, Jafar Jackson. En
1: ja?
3: Hij heeft echt een Michael stem ook, wat dat betreft.
1: Maar ook die energie die hij brengt, ja?
3: Ja.
1: Oké.
3: Ja, zeker. Zeker.
1: Ga ik even doen, man. Zeker. Denk. Ja, nee, dan gaan we denk ik even door naar de... Misschien naar de jarige van deze week. Ik bedoel, als we kijken naar deze week... En dat is over 2 dagen. Maar wel in deze week, 28 augustus. Ja, de man die in allerlei scenes is terechtgekomen. Van Yellow Claw tot nu DJ ook weer. Busy, 1985 geboren. 28 augustus is hij jarig. Dus nog 2 dagen is en
3: van
1: we kunnen hem feliciteren.
3: En wie ook deze week jarig is 29 augustus. Niemand minder dan Frenna. Eigenlijk behoeft hij geen introductie, denk ik zo. In ieder geval alvast van harte gefeliciteerd. Ik hoop dat je een leuke dag gaat hebben.
1: Ja, en dan pakken we misschien nog even de laatste beetje de underground. Moet ik zo wel zeggen, want ik weet niet of je nog Jong Internet kent.
3: Nee?
1: Jong Internet? Haha, kijk. De Mauro, daar hebben we een keer een producer van gehad. Ik weet even die producer niet meer.
3: Jong Internet.
1: Hij deed samen met Mauro nu solo een ding. Maar 30 augustus 1989 is hij geboren. En dan is Mauro Plantinga van Jong Internet jarig. Dus hij is de frontman. Ik weet niet, jij kent hem niet.
3: Van harte gefeliciteerd sowieso. Ja, het doet me wel denken aan het gesprek van vorige week, man. Want jij had ook een nieuwe naam volgens mij, toch?
1: Ah, wat was het?
3: Jong Ali.
1: Jong Ali, ja.
3: Dat inderdaad. Dat
4: draaien of dumpen.
3: Ja, we hebben deze week weer een nieuwe opgave van de draaien is dumpen. Draaien of dumpen?
2: Draaien is dumpen.
3: Draaien is dumpen, inderdaad. Ja. En het gaat vanavond tussen deze 2 tracks.

0: Ja, vandaag is de keuze tussen Seven alias Kivesh of Lijpe Eng. En als ik een klein rondje hier in de studio mag maken, waar gaan jullie voorkeuren hier naar uit, boys? Hiroshi.
1: Poeh, ja. Poeh, lastig, man. Lastig.
2: Hij is Ali-mannetje, toch?
1: Ja,
2: Ali en Ali.
0: Yo, ja, Ali.
1: Daar ga je toch wel voor de eerste man, maar...
0: Seven?
1: Ja, lastig. Ik wil wel, man.
0: Ja, het was de vraag.
1: Ja, ik denk dit, de vibe. Kijk, hier gaat Lijpen gewoon hard. Keihard gewoon, ja, energie. Maar ik vind de vibe van Kivesh vind ik wel lekkerder. Dus ik ga denk ik voor Seven.
0: Oké.
1: Okay. Nou.
0: Je vindt de dinges van Lijpen vind je?
2: Oh, dit was echt een Daniel van. Tant hoe lang verhaal. Ja, ik had het opgezet. Ja.
1: Maar ik vind de vibe van... Ja, nee, maar ja, ik bedoel meer van... Ik weet het niet, man. Maar ik ga toch voor Seven. Ja.
0: En jij drijft.
2: Eng.
0: Eng.
2: Jij gaat voor Eng. Chief is my guy, toch? Dat is sowieso eng, man.
0: Chief op de beat, inderdaad. En de boys hier in de studio van True Story, King Kai.
3: Ja, ik ga met Hiroshi mee. Ja, ik denk wel eng ook gewoon. Ja.
0: Maar ook met zo'n wazige beschrijving.
3: Ja, weet je wat het is? Kijk, Kivesh is echt een lekker nummer. Maar op vrijdagavond als je aan het cruisen bent of je bent in de club. Maar eng is gewoon, hij gaat hard man. Je weet toch, Lijpen gaat daar hard. Dus ik geef hem deze aan Lijpen, zeg maar.
0: Oké. En je...
3: Stunter!
2: Lijpen.
0: Ja. Oké.
2: Dankjewel man. 2-2.
3: Ja. 2-2, dus wat wordt het?
0: Wat wordt het inderdaad?
2: Lijpen.
0: Jij hebt invloed op deze keuze voor vandaag. 085-029-2222 of...
1: Check de socials, vibes.show, daar staat onze poll. En check gewoon de feed, daar staat de draai of dumpen van deze week. En dan kun je stemmen. Dus
4: Galaxy Radio, feel the heat, feel the beat.

0: pasfoto is. Ik zei, ja, daar word je mooi van. Period.
1: Joey AK. En ja, een hele toepasselijke track. Back hoor je hier voorbij komen bij Vibes. Want volgens mij is de man vrij, toch?
2: De man is vrij.
3: Nee, ik kijk nu, omdat ik even iets opschuif. Want we hebben even, de groep is groot straks. Dus wij zijn even van plaats, weet je, gaan switchen. Drive zit naast me. En ik kijk nu tegen zo'n
1: box.
3: Camera aan. Of een box inderdaad. Dus ik wist niet tegen wie het had.
1: Als je meekijkt via de livestream, het ziet er wel stumperig uit, man, boys.
3: Ja, het is gezellig.
1: Nee, joh, good vibes hier in de studio sowieso. En zojuist zeiden we het al, ja. Dames en heren. We hebben de mannen in de studio van niemand minder dan True Story.
3: Ja,
1: yes, yes.
3: Ja, dank u. Ik denk dat we ze ook wel even allemaal even moeten introduceren. Want,
4: we zijn met een groepje gekomen.
3: Ja,
4: dat klopt.
1: Ja, ze zijn met een groepje. Er zitten er nu even twee nu hier in de studio. Waar moet ik beginnen, man? Jullie zijn met zoveel boys gekomen vandaag.
4: We zijn met een boel boys gekomen, maar dat komt ergens vandaan, weet je. Wij zijn al allemaal best wel lang in de game bezig.
1: Oké. Okay.
4: We zijn al allemaal, je zal het niet bij iedereen zeggen, wat aan de oudere kant aan het worden, okay, zeg maar. Je weet, we zitten allemaal tegen de 40 aan.
1: Ja, ik wilde net zeggen, jullie zien er 15 uit, man. Dus,
4: ja, bijna wel. Ja, ja, bijna wel. Ja. En dan ook nog zo'n lief stemmetje, zo'n tienerstemmetje. Ja. Nee, maar
1: nooit gerookt en zo.
4: Nooit, niks. Je weet toch, maar ja, we zijn dus allemaal bij elkaar gekomen. En Enemy, Mike, die is er jammer genoeg vandaag niet bij. Die had een plan in zijn hoofd. Dat heeft hij opgezet met zijn neef. En op een gegeven moment ben ik er later bijgekomen. Dat plan, dat was True Story. En hij had een beeld voor ogen. Gewoon waar gebeurde verhalen. Gewoon het echte leven. Gewoon waar wij vandaan komen. Gewoon echt het verhaal te vertellen, zeg maar.
1: En waar komen jullie vandaan?
4: Ja, we komen zeg maar uit de
1: her en der.
4: Ja, her en der. Gewoon, maar gewoon wat meer de achterstandswijken in Nederland, zeg maar. Want we komen allemaal
1: uit verschillende plekken.
4: Uit verschillende plekken. En we komen allemaal een beetje uit de achterstandswijken. Okay. Arbeiders bij wijken, zeg maar. En zo hebben we elkaar gevonden. En Mike en Ravi, VS, die hebben dat plan opgezet. Alleen ja, dan heb je één rapper. De andere, ja, die is eventjes op vakantie. Die belt dadelijk in als het goed is.
1: Okay.
4: Dus tweede uur belt VS als het goed is ook even in.
1: Ja, want even voor de duidelijkheid. Jullie bestaan uit Enemy, Stunter, jijzelf,
4: ja.
1: King Kai,
4: ja.
1: Tuga.
4: Ik kan het allemaal opnoemen voor je. Dus Enemy van DFD, King Kai Gouda, Stunter. Dan hebben we Taga One Blood. Dan hebben we Mr. Polska. Big Polska. We hebben Otter. We hebben VS. We hebben Ravi. We hebben Diem Soprano. En we hebben Strijker GSP. Dat zijn onze producers.
1: Yes,
4: dus ik hoop dat ik niemand vergeten ben even in deze. Maar dat is de hele groep, zeg maar. En het zijn allemaal gelijkgestemde mensen die hetzelfde over muziek denken, die al best wel lang bezig zijn.
1: En hoe denk True Story over muziek?
4: Ja, we willen gewoon echte verhalen brengen, zeg maar. Een beetje
1: dat kwaliteit vooral.
4: Ja, kwaliteit. Dat authentieke gewoon weer. Gewoon dat je gevoel in een track hoort. Dat je weer
1: puurheid.
4: Puur. Gewoon, ja, man. Het moet niet.
3: Dat mis je? Dat missen jullie?
5: Zeker, man. Zeker.
4: Ja, man.
5: Geen AI shit en zulke dingen. Gewoon puur. En, wat ik zeg, kwaliteit staat hoog in paandel.
4: Ik zit heel veel met nieuwe artiesten ook in de studio. Hè? Gewoon om een voorbeeld te geven. Ik ga geen namen noemen. Maar dan zie ik dat hun bijvoorbeeld een 16, dus je tekst opnemen. Maar dan doen ze opname na opname na opname. En dan gaan ze knippen, plakken en dan pakken
1: gewoon
4: ze
1: gewoon zin voor zin of woord voor woord opnemen.
4: En dan gaan ze alles achter elkaar zetten. En het klinkt fucking dope.
1: Weet je,
4: kan het niet op het podium.
1: Ik ken genoeg radioshows die ook zo worden opgenomen.
4: Ja,
1: daar is dit geen van, om het zo maar te zeggen.
4: Nee, maar dat is gewoon, wij vinden dat gewoon, je weet toch, als je bij ons naar tracks luistert, je hoort een verhaal, je hoort een gevoel, je hoort dat wij dat hebben beleefd. Wij rappen over de details van de dingen. We rappen niet, we hebben het slecht gehad, maar hoe slecht heb je het gehad dan? Beschrijf die situatie eens. Beschrijf eens een situatie waarin iemand kan identificeren van, oh, hij heeft het echt slecht gehad, zeg maar. Je weet, snap je wat ik bedoel?
1: Nee, het is goed dat je dat aangeeft. Want in principe, kijk, wij krijgen genoeg gasten hier over de vloer. En Het is wel een terugkomend ding, als ik zo vrij mag zijn, om te zeggen. Want heel veel artiesten hebben in de hiphop natuurlijk struggles gehad en dergelijke. Daar worden de verhalen over geschreven. Mm. Maar wat is dan anders aan true story? Want je zegt echte verhalen, true stories.
4: Ja. Ja, maar daar moet je ons album voor gaan luisteren. Juist. Ons album komt binnenkort uit. Ja, en
1: hey, bij slim.
4: Bij dat album hebben we een aantal video's geschoten. Uh-huh. In de vorm van echt een film. Met dialoog zit er ook echt in. En het wordt dus een serie minifilm.
1: Heel dope.
4: Ja, het wordt echt heel dope. We hebben al 4, 5 draaidagen gehad.
5: 5 draaidagen.
4: Ja, we moeten nu nog 1 draaidag. De eerste video's hebben we allemaal al in bezit. Zijn al afgeëdit, zijn al klaar om.
3: En dat zijn stories?
4: Dat is echt gewoon waar gebeurde verhalen, ja. Zeg maar. Dus
5: gewoon... Worden 4 videoclips uiteindelijk wat een soort story op zich gaat worden. Zeg.
3: Ja.
4: Je kan de vier videoclips individueel kijken, zeg maar. Maar je kan ze ook alle 4 achter elkaar kijken. En dan is het 1 verhaal, zeg maar. Snap je hem?
3: Ja.
4: Dus we maken echt een film.
1: En als je zeg maar de kern van dit verhaal, van deze serie, in een korte zin kan omschrijven.
4: Oeh. Ja, struggles.
5: Gedeeltes van het leven, weet je. Uit ons leven. Parts of the life. En dat is het hele album een beetje. En natuurlijk is dat vaker gedaan of zo, maar... voor mij en ons, zeg maar, is het ook echt true stories, weet je. En,
1: wat voor soort dingen kunnen we erin verwachten? Ik bedoel,
5: een love story, zeg maar, dat is voor mij vrij uniek. Voor ons allemaal misschien wel.
1: Een love story?
5: Een soort love story, met een kleine true story twist eraan, zeg maar.
1: Oké.
5: Maar een song bijvoorbeeld die mij, ja... Ik wil niet zeggen dicht bij het hart zit, maar alsof het, zeg maar, een soort afscheidsbrief is, om het zo maar te zeggen.
1: Oh shit,
4: vanuit de dood. Dus,
5: ja, een heel somber, donker moment, maar toch ook wel raar om misschien te delen. Maar het sluit uiteindelijk gewoon aan op het gehele story.
1: Gehele plaatje, inderdaad.
5: Ja, juist.
3: En zijn dat, als ik het even over, hè, je hebt jouw verhaal daar neergelegd, zijn het ook verhalen die jullie met elkaar hebben meegemaakt? Want jullie komen uit verschillende kampen, verschillende hoeken.
5: Misschien zit er een kleinigheidje tussen de bars, maar ja, kijk, hoe lang zijn we nou zo bezig nu, zeg maar?
4: Mike is dit begonnen, als ik het goed heb, in 2018. Ik ben er in 2020 bijgekomen aan het begin, in februari, als ik het goed heb. En jij bent er 4 of 5 maanden later bijgekomen.
5: Goed, dus we nu... hebben wel wat dingen meegemaakt. We hebben elkaar ook wel vaak gezien en zo. Maar veel dingen zijn toch wel uit het verder verleden vaak.
3: Okay.
4: Weet je wat het is? We zijn tegenwoordig gewoon ook volwassen mannen. Hè? Ja. Dus we hebben een gezin, we hebben kinderen. We zijn niet meer op die lijf. We hebben gewoon het leven wat we nu hebben. Mm-hmm. Alleen wat wij hebben meegemaakt, ons verhaal, wat ons het persoon heeft gemaakt, wat wij nu zijn, waar we nu staan. Dat is het verhaal, zeg maar, van True Story. Dus je kan van alles daar gaan krijgen. Wat Stunter net zegt.
5: Zeker.
4: Er staat bijvoorbeeld een track op die vanuit de dood is geschreven. Wat als je hier niet meer bent? Denk je dan nog wel echt aan me? Ben je wel real met me? Je weet toch? Het zijn heel veel dingen waar ook heel veel mensen echt aan kunnen relativeren. Alleen, wij zijn toch iets van de straat, zeg maar. En wij werken dat dan erin, zeg maar.
1: Hoe klinkt zo'n straatversie voor zo'n afscheidsbrief dan een beetje? Ja, ik weet dat ik het album moet luisteren.
4: Dan moet je echt
1: wel luisteren. Maar ik bedoel, ja...
4: Dat is ook een van de video's die gaat komen. Dus het is ook een prominent nummer op de cd, zeg maar. Dus... Ik denk, het is moeilijk om te beschrijven. Ik heb hem hier ook niet zo 1, 2, 3 bij me dat we hem even live kunnen gooien. Nee. Maar het is gewoon,
5: een beetje ook wel gangster shit.
4: Het is wel gangster shit allemaal. Hè?
5: Het komt ook wel met een, daarom zeg ik, met een true story twist op de manier van dat we toch wel rauw een beetje van de straat natuurlijk representeren.
1: Nee, maar daarom vroeg ik me inderdaad af van, hoe ziet zo'n gangster versie van zo'n afscheidsbrief?
5: Dus het gaat bijvoorbeeld ook erover dat... hoe ga ik het zeggen? Dat het geld bijvoorbeeld wat van mij komt of binnenkomt niet meer binnen gaat komen. Of hele gekke dingen eigenlijk. Weet je, maar in de real life maak ik me daar ook druk over. Voor mij is het heel belangrijk, zeg maar. Dus, maar voor andere mensen zou het misschien gaan om een gebroken relatie. Of depressie. Het is heel breed, maar voor mij is het een beetje...
3: Want je zegt, je hebt het over geld en over wat het voor jou betekent. Ik kan ook voorstellen dat het misschien ja, voor sommigen van, hé, ik moet het kwijt. Dat het een soort therapie is voor de story, voor de dingen die je hebt meegemaakt. Voelt dat ook zo? Want het is natuurlijk voor iedereen anders.
4: Voor mij is muziek echt mijn therapie. Want ja, als je mij wat langer kent, ik ben al best wel lang bezig met muziek. Ik ben ergens in 2002 begonnen via een rapworkshop van de rapper Manu in Gouda. In de
1: Gaasbrengerij
4: met deze lange jonge man hier zo.
1: Ken ik.
2: Dat is geen true story, ik was daar niet.
4: Was je daar niet?
1: Nee? Was je daar niet? Andere lange
4: met Robox was daar sowieso, Sin was daar. Jij was daar niet. Nee, man. Maar via dat traject heb ik hem in ieder geval wel leren kennen uiteindelijk. Ja. Maar, ik ken die jongen ook al heel lang, maar ja, zo gaat dat rollen, zeg maar, snap je? En op een gegeven moment, wat was de vraag? Nee,
1: ik over de therapie, over het uiten van therapie, je verhalen.
4: Dus ik heb heel lang gerapt. En 2013 ben ik gestopt met rappen, omdat mijn zoon bij mij kwam wonen.
3: Ja.
4: Shout-out naar mijn zoon, Diante. Maar toen ben ik gewoon gestopt met rappen, weet je. En ik was lekker bezig in de rapgame. En ja, Mike leren kennen en die heeft mij ook weer gemotiveerd. Ja. En zo ga je, zeg maar, weer die pokoe maken en
5: ja, ik wil er wel op inhaken.
4: Dan breng je echt rust in je hoofd, zeg maar.
5: Ja. Over Mike Enemy, weet je toch? Want ik zelf ook, ik ben, ja, laat me zo zeggen, ik begon op mijn internaat met rappen. Toen was ik, zeg maar, 16, misschien, ik denk 17 jaar.
3: Mm-hmm.
5: Dus toen ben ik begonnen. Ik ben nu, volgende week word ik 40 jaar.
3: Ja.
5: Dus dat is wel een tijdje al.
3: Ja.
5: En ja, ook zoals hem, weet je, ik werd vader ondertussen.
3: Mm-hmm.
5: Twee zoontjes. En er zijn 2 en 4 nu, dus nog best wel jong.
3: Mm-hmm.
5: Maar zeg maar, 4 jaar geleden zo, vlak voordat ik hun leerde kennen, was ik ook eigenlijk wel een beetje, zag ik het niet meer zo zitten om wel muziek te maken, maar niet meer.
3: Ja.
5: Ik had de droom niet meer.
3: Ja.
5: Weet je wel? Dus deze jongens hebben me wel echt mijn droom teruggegeven. En dat is.
3: Dus als ik het zo mooi is, hè, maar, jullie zijn met z'n allen.
4: Ja, we motiveren elkaar echt allemaal, zeg maar. En dat is ook gewoon het mooie van True Story.
5: En terugkomend op die therapie. Daarin, weet je wel. Nu zeg maar, ik wil niks liever dan veel muziek maken en productief zijn en zo. En dat voelt ook echt als mijn kinderen, familie is misschien nummer 1, weet je wel. Maar muziek voelt wel, het staat er heel vlak bij.
3: Dus als ik het zo hoor, is het nog steeds een soort van therapie, uitlaatklep.
5: Zeker,
3: voor je leven. Ja.
5: Ja. Ja, man. Zeker.
1: Nou ja, je had het zojuist al over die zak met geld die dan niet meer die kant op komt. Of je bent er nu nog inderdaad mee bezig. Misschien wel een toepasselijke track. Rick Ross en Wale, Bag of Money.
6: Maybach music.
7: I'ma keep it 100, baby girl.

0: Of Young Felix en Bokusam, alle baddies hoor die hier voorbij komen bij Vibes op Galaxy. En de gezelligheid zit er nog steeds goed in hier in de studio, dames en heren. Want ja, zojuist hoorden we van King Kai al dat de true story uit veel mensen bestaat. En ja, we hebben een kleine wisseling van de wacht hier in de studio gehad. Want ja, de volgende mannen die zitten alweer klaar hier van True Story. Want iedereen is hier onderdeel van True Story, toch?
1: Ja, zeker, man.
0: Ja,
1: toch?
0: Nou ja, ik zou zeggen, laten we aan die kant beginnen. Stel jezelf eens voor, man.
2: Ja, man. Mijn naam is Otter. Ik kom uit Rotterdam. Ik werk veel samen met True Story. Ik ben onderdeel van True Story. We hebben ook Big Bros. Ja, man, dat heb ik te zeggen over mij.
0: Ja, toch?
2: Ja, toch?
1: Ja, maar ik ben Big Polska. Via King Kai ben ik bij True Story gekomen. En ja, man, ik ben van Leiden.
0: Leiden in
3: Kijk,
0: huis, ja,
3: hey,
0: man.
3: Alle hoeken, man, hier.
0: En op het hoekje.
4: Ja. Goedenavond, ik ben Buffy.
0: Oh, je moet even die mic even erbij pakken, man.
4: Oh, die mic?
0: Ja, toch?
4: Oké. Een hele goede avond.
0: Juist.
4: Ik ben Affie. Ik kom uit Rotterdam. Ik ben bijna 40 tegenaan. Ik ben ook van True Story, ik ben met Otter.
3: Kijk.
4: We komen hier representeren Rotterdam gewoon.
0: Ja, toch? Ja, Rotterdam ook in huis. Hey. Rotterdam, Leiden, Gouda. Noem alles
3: hier.
0: Maar op, inderdaad. Hoe noem je dat?
3: Multistedelijk.
0: Juist, multistedelijk.
3: Geen idee, man.
0: Boys, vertel, hoe zijn jullie bij True Story gekomen? Ja, ik hoorde hier al via King Kai en dergelijke. King Kai is wel eigenlijk een van de. Ja, de connectors, volgens mij hier.
2: Ja, ik ben gekomen bij True Story via. Er was een set in Gouda.
0: Mm-hmm.
2: Er werd een video geshoot. Die was van True Story. Ja, ja, juist, hij heeft het waarschijnlijk gezegd. De doku van Enemy, True Story. En The Boys. Ja, man, daar zo kwam ik Enemy tegen. En we klikten gelijk goed, je weet toch? Dus ja, bij die avond veranderde de film, man. Gelijk samenwerken. Aangesloten bij True Story. Sindsdien gewoon veel samenwerking ook. En ook met de boys, man. Zo ben ik bij True Story gekomen.
0: Hey, hey.
1: Ja, ik was in de studio in Zoetermeer. En toen kwam King Kai daar tegen. We hadden eigenlijk al heel snel nummers uitgewisseld. En over de app heel vaak gebeld, gepraat. En toen ging ik eens een keer mee naar een Zonamo-sessie van Taga, Enemy, Kai en Stunter. En toen ben ik ook met Enemy gaan chillen. Toen klikte dat ook al heel gauw. En ja, zo ben ik bij True Story gekomen.
0: Ja, ja.
1: En Otter ken ik eigenlijk al voordat ik bij True Story zat, zeg maar.
0: Ja, want zijn jullie al lang bezig met de muziek, zeg maar? Waarom de stap naar True Story eigenlijk?
3: Ja.
0: Daar ben ik wel benieuwd naar.
2: Ik was eigenlijk gestopt.
0: Ja.
2: Ik was helemaal gestopt ermee. Ik maakte vroeger vaak muziek, weet je. En op een gegeven moment had ik geen zin meer erin. En een man die video shoot, die connecte mij dus die avond. Dus van True Story, dat er een video geshoot werd van hun. Dus ik sloot me daarbij aan. En toen ik daar kwam, ik vond het super dope. Je weet toch, heel de setting, alles hoe het geregeld werd. De boys ook waren dope. Iedereen, je weet toch, werd goed ontvangen ook. En daar werd gevraagd naar wat ik deed en zo en wie ik was. Dus ik vertelde ook dat ik muziek maakte en ja, daar werd ik weer opnieuw gemotiveerd om te beginnen, man.
0: Hey, wat maakt True Story nou anders dan alle andere kliks, om het zo maar te zeggen?
1: We gunnen elkaar, man. Iedereen gunt elkaar. Iedereen heeft tips voor elkaar. We helpen elkaar. Als iemand wat nodig heeft, staan we voor elkaar klaar. En dat is True Story, man.
0: True Story, ja, man.
3: Ja, want True Story, hè, dat is een grote groep. Hoeveel man, ik kan het niet eens tellen, misschien op één hand. Hoe connecten jullie samen? Want jullie hebben dus verschillende, hè, er komt een album aan, hoor ik. Verschillende tracks, verschillende verhalen. Maar hoe maken jullie muziek? Gaat dat dan samen in de studio? Gaat dat over de app? Hoe werken jullie?
5: Kan ik misschien het beste over uitleggen?
0: Ja, ik denk dat je even een mic daar moet pakken, man. Ja, sorry, man. Ja, het is even improviseren met zoveel man en zo weinig
5: mics. Ja, sorry, we zijn met veel toch. Maar het ding is dus, kijk. Tegenwoordig, de technologie is best goed, hè. En als iedereen gewoon een goede studio hebt, dan kun je dus gewoon opzetjes maken. Dus we komen allemaal van hetzelfde leven. Als je naar ons kijkt, dan zie je waar we vandaan komen een beetje. Dus als iemand dan bijvoorbeeld een beat heeft en er wordt een hoekje opgezet, of er staat een 16 bar op, en je voelt dat en dat reflecteert naar jezelf, dan wordt dat, zeg maar, we hebben een groepsapp, dan wordt dat gedeeld. Wie wil erop springen? Ja. Zo maken we, zeg maar, gewoon nummers.
3: En waar start zo'n opzetje vaak? Vanuit een beat? Of is het vanuit een 16? Of,
5: uiteindelijk vanuit een beat. Gewoon, ja. De beat komt, bij dat beat krijg je een gevoel, zeg maar. En dan ga je je nummertje maken.
3: Ja.
5: En op een gegeven moment heb je een opzetje af. En dat stuur je door. En dan eigenlijk hoor je vaak zelf ook al van, die hoor ik hierop of die hoor je daarop. En zo zet je je nummertjes op. Zo wisselen we nummers uit. We maken individuele nummers. Stunter is bezig met een eigen tape. Mike heeft zijn eigen tape klaar. Ik ben halverwege mijn eigen tape. Polska is bezig met een eigen tape. Otter is op het moment heel erg bezig op social media.
0: Kan ik het misschien een klein beetje vergelijken met Rafting Goods? Eigenlijk gewoon, ja, een hele klik met samenwerkingen en zo. Verschillende producers, artiesten die dan, ja, een soort packs, ja, uitbrengen.
5: Dan ga ik even gewoon heel, heel real zijn. Ik weet niet zo goed wat dat is. Ik ken Rafting Goods wel. Ik weet ook, maar ik weet niet wat het is, zeg maar. Snap je? Dus ik kan daar geen label aan plakken. Wat, ja, is Rafting Goods?
6: Ja, maar die werken wel eens ook zo. Die maken ook opzetjes in een appgroep. Als onder één naam, terwijl het allemaal individuen zijn. Dus dat klopt wel.
0: Ja, precies. Okay.
6: Ik weet het wel.
5: Hij weet het. Dus.
0: Nee, dat vroeg ik me inderdaad een beetje af. Want ja, ik vind het sowieso dope wat jullie doen. En meer gaan we sowieso het tweede uur van jullie horen. Want
5: sowieso.
0: Ik heb een paar beats gekregen. Want de mannen die zijn gebrand om straks wat live ook nog te doen hier zo. Misschien, ja, kunnen we ze zelf...
6: Best veel dingen live volgens mij. We gaan allemaal iets aparts doen. Dus,
0: ja, dat is waar. Maar misschien één gekke megasessie on the spot hier zo. Dus wie weet. Nee man, dat straks. Hou hem hier aan op Galaxy. Oftewel hier bij Vibes.
7: More hip-hop, R&B, afro en dancehall music is coming up in a few minutes.
8: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
9: I'm on.
10: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 10 PM.
1: Dit is het Galaxy News. Bij overstroming in Nepal zijn zeker 157 mensen omgekomen. Dat meldt de BBC op basis van de Nepalese politie. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. Onder de mensen, waaronder veel toeristen en mogelijk een Nederlander, worden vermist. De rivier Bhotekoshi trad om 8:30 lokale tijd buiten zijn oevers. In aangrenzend China worden meer dan 250 mensen vermist. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak van de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die over 3 weken plaatsvindt. Carney spreekt ook zelf de Europarlementariërs toe. Hij is verwikkeld in een handelsstrijd met Trump en kondigde dinsdag invoerheffing aan op Amerikaanse goederen als vergelding. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport laat voor het eerst onderzoek doen naar kindermarteling in Nederland. Uit NOS-onderzoek blijkt dat er minstens 12 gevallen zijn geweest. Danny ten Eck van het landelijk netwerk Veilig Thuis benadrukt dat meer kennis de signalering verbetert en betere samenwerking tussen jeugdzorg, politie en het OM essentieel is. En na een droneaanval op het schip MCS Ulsan 3 stopt rederij MSC tijdelijk met varen naar de Russische havenstad Novorossiysk aan de Zwarte Zee. MSC vaart nog wel naar andere Russische havens. Sinds juli voert Rusland en Oekraïne aanvallen op koopvaardijschepen op wat graantransport en Russische export van staal en kolen verstoort. En dan het weer. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. En tot zover de Galaxy News Update.
2: The city clocked in. Yeah.
3: In your car on the app.
4: The city clocked in.
3: Keep it loud.
5: We are Galaxy Radio.
6: Wist jij dat je Galaxy Radio ook kan beluisteren in de app van Radio Player en NL Ziet? Nee? Download dan nu deze app op je smartphone en televisie en luister overal naar je favoriete hip-hop, R&B, afro en dancehall tracks.
7: Vibes is powered by Axe.
8: Galaxy Radio.

0: hoor je hem voorbij komen.
1: Heerlijk, man. En Frenna is sowieso weer goed bezig met een gekke streak. Want hij heeft weer allerlei dingen gaat hij releasen. Een nieuw wave gaat binnenkort ook weer shows doen.
2: Ja, vier shows aangekondigd in april, man. En Lowlands natuurlijk, afgelopen weekend.
1: Ook nog.
2: Onze collega stond daar, hè, van de vorige show.
1: Cartier, inderdaad. Ja. Ik ben vergeten te vragen hoe dat was geweest. We hadden hem eigenlijk erbij moeten houden om te vragen hoe dat
0: precies,
1: is. Zijn jullie wel eens naar Lowlands geweest?
2: Nee, man.
1: Nee.
2: Ik ben sowieso niet van de camping dingen, man.
1: Ja, nee? Maar je kan ook gewoon een dagje gaan, bijvoorbeeld.
2: Ja, daar ben ik ook niet van.
1: Ja, nee, want...
2: Ik heb wel zijn stories gekeken en een filmpje dat hij vanuit hier direct naar Lowlands ging. Dus dat was echt dope. Het
1: was heel dope gemaakt. En dat gaat het checken op alle socials van Galaxy.
0: Ja,
1: je kan ons vinden op galaxy.radio.
2: Ik heb nou weer een kind thuis die de hele tijd loopt te zeuren voor kaartjes voor New Wave.
1: Ja,
2: dan ga ik wel met openbaar vervoer. Je bent 15, pik. Je gaat helemaal niet met openbaar vervoer naar Ziggo Dome, denk je?
1: Ja, nee. Ik vind dat wij Cartier misschien even moeten aanspreken om wat te fixen voor ons. Misschien even een itempje.
0: Zeker. Next time.

0: Welkom terug bij het tweede uur van Vibes, dames en heren. En we hebben nog steeds de mannen van True Story in de studio.
1: Ja, die staan allemaal
0: op de
1: gang alsof ze straf hebben, kijk. Kom maar binnen, jongens.
2: Kom binnen, mannen.
0: Ja, ik had inderdaad al eerder gezegd, ze mogen gewoon naar binnen lopen, inderdaad. Geen probleem. Ja, het is een volle show vandaag, dames en heren. Want de boys zijn met veel. En als ik het over veel heb, ja, dat zijn gewoon hoeveel? 6-7 man ongeveer. Ja. En allemaal, als het goed is, die gaan straks ook nog eens wat live doen hier in de show. Dus we moeten dat even goed indelen allemaal, om te kijken of dat allemaal past. Plus,
2: zeker,
0: we zouden met een van de mannen van True Story bellen.
2: Ja.
0: VS, die op vakantie is.
1: Ja, hij is op vakantie, maar hij belt zo in. We hadden afgesproken 9:45.
0: Ja.
1: Dus om 9:45 belt VS.
0: Precies, we moeten even kijken of de techniek niet voor niets staat. En of ik hem erbij kan halen, maar dat gaan we allemaal gewoon fixen. True Story dus, dames en heren, bij ons hier in de studio. En ja, straks ook nog een 5 seconds. We gaan ze in wat dilemma's gooien. Want daar kijk ik persoonlijk naar uit. Want elke week sowieso. Want
2: ja, man.
0: Het zijn dilemma's. Het zijn echt dilemma's. Willen we al een voorbeeldvraag erin gooien?
2: Ja, dat kunnen we doen.
1: Eentje dan. Ja,
2: gooi hem erin, Marv.
0: Oké. Een duistere, hypnotiserende beat met een hardcore necro-vibe en een frisse sound met loeizware Of een frisse sound met loeizware, ronkende 808 bassen.
1: Dan ga ik wel voor een Vinnie Pass, zeg maar.
2: Ja.
1: Dan ga ik wel voor de eerste optie. Dat is Vinnie Pass music. Je weet al, dat is zeg maar gewoon, ja.
0: De necro vibe, zeg maar.
1: Ja, toch.
0: Ik zeg het wel. Maar ik weet niet eens wat het is.
2: Nee? Ja, dan moet je hem even checken, hoor.
1: Dat is de dood. Ja, dat is gewoon een hele duistere shit. Je weet toch, necro is dood.
0: Ja.
1: Dus necro is het eigenlijk,
0: Ja.
2: Maar is dat de hele true story klik,
1: Nee.
2: Het is wel persoonlijk wat jij...
1: Dat is, in deze keuze. Ik hou niet zo van die 808-beats, je weet toch. Nee, ik vind het leuk soms, maar geef mij maar gewoon lekker hip-hop, je weet toch. En dan mag er best een duister
0: tintje aan zitten.
1: Dat past ook wel bij mijn stem vaak.
0: Wat is jouw idee, als we een beetje richting de scene kijken, welke beat zou jij echt murderen?
1: Ja, weet ik niet. Ik luister niet echt naar de Nederlandse hip-hop.
0: Nee, maar je mag ook Amerikaanse.
1: Luister ik ook niet, man. Ik luister
0: als jij
1: gewoon...
0: een Tupac-beat zou kunnen pakken.
1: Ja, ik luister gewoon nog steeds Tupac en zo. Ja, weet daarom... toch wel? Ja, man. Gewoon nog steeds. Dus ik luister niks anders. Heel af en toe heb je wel een nieuwe artiest die hard is, hè. Begrijp me niet verkeerd, maar... Het is vaak niet de pokoe die je blijft luisteren. Je luistert het één keer, zeg maar. Het is leuk geweest. Maar Tupac is een verhaal. Er zit een gevoel in. Je weet toch, voor mij is dat echt muziek, zeg maar.
2: Er zijn weinig zoals hij, als ik het dan zo hoor. Want je luistert dan
1: Er zijn wel meer hele goede rappers, hoor. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Ik luister eigenlijk... Ik ben echt een West Coast mannetje. Dus ik luister voornamelijk heel de West Coast. Dus,
2: Oké, dat wel dan. Ja.
0: Ja, ik ben even gelijk aan het searchen of ik wil West Coast. Maar we hebben toevallig eerste
3: Hail
0: uur
3: Mary.
0: Hadden we...
3: Hail Mary is wel een King Kai type beat.
1: Ja, dat is wel iets.
2: Hail Mary, ja.
0: Hail Mary.
1: Babbit of a Dead Soldier. Hit the Mob. Alles. Alles wat boos is, luister naar mijn stem. Luister naar mijn stem en dat past allemaal bij mij.
0: Ja, want ik ben alvast aan het brainstormen. Misschien kunnen we hem straks natuurlijk on the spot zetten. En ja, dan moeten we natuurlijk wel even een beat klaar hebben staan. Nee, straks gaan we bellen met VS. En we gaan ze natuurlijk live horen.

0: dit soort tracks hoort. Wil je dat de zomer niet voorbij gaat? Maar ja, als je dan dit opzet, dan komt de zomer weer gelijk terug in je bol. Kleine John en Chavante, bij mij hoorde je zojuist hier voorbij komen bij Vibes. En ja, we hebben nog steeds de mannen van True Story hier in de studio, dames en heren. En ja, we hadden zojuist eigenlijk al beloofd, King Kai, dat we zouden bellen met een van de leden van True Story, die op vakantie is. En als het goed is, hebben we hem aan de lijn. Niemand minder dan VS, dames en heren.
1: Yo, yo,

0: chestii ori.
1: Știi.
2: Ia, mă, pe F in the house.
0: Hey. Who is it met you, man?
2: Ja, gaat goed, man. Je weet toch, we zijn aan het strijden, we zijn binnen en we maken er het beste van.
0: Ja, man, sowieso goed om te horen, sowieso. Ja, jij bent onderdeel van True Story en ja, King Kai en wij hadden gewoon zoiets van, ja, hij is onderdeel ervan, dus we moeten hem wel even spreken. Dus ja, hoe is het met je, man?
2: Ja, het gaat goed, man. We zijn gewoon een beetje bezig met muziek. Ik en Enemy van True Story, yeah. We hebben iets moois opgezet back in the days en het is gaan groeien. En we zijn met z'n allen zijn we naar voren gekomen. Hij heeft de talent in mij gezien en heeft tegen mij gezegd, jongen, weet je, stop met deze criminele leven en probeer iets goeds ermee te maken. Kom terug in de muziekwereld en doe iets wat terug voor de jongens.
0: Ja, man.
2: Dus ik dacht bij mezelf, dat gaan we het doen.
0: Ja, het is mij wel opgevallen. Heel veel van de boys inderdaad, die waren een soort van gestopt met muziek. En ja, heel veel die zijn overgehaald om weer terug te komen.
1: Niemand is overgehaald, hè? Dat is mooi.
0: Nou ja, niet over.
1: Het is de vibe. Het is wij bij elkaar. Dat is een energie, zeg maar. En mensen die willen daarmee geassocieerd worden ook. En net zoals VS, hij is al langer erbij, weet je. Alleen hij heeft zijn eigen privé struggles. En nu ziet hij gewoon hoe mooi het eigenlijk is. En hij wil ook gewoon lekker betrokken zijn. Lekker met z'n allen muziek maken. Hij ziet de positiviteit.
3: Ja, want wat betekent True Story voor jou?
2: True Story betekent voor mij gewoon dat je de waarheid moet vertellen. En dat je gewoon achter je ding moet staan. Van de dingen die je hebt gedaan. De dingen die je hebt ervaren. De dingen die je hebt gezien. En het moet gewoon een true story zijn, weet je. Je hebt in deze tijd heb je veel rappers die heel veel fantasie hebben.
0: Okay.
2: En niet echt real overkomen. Dus het rauwe en het real, dat komt eindelijk weer terug. En dat wil True Story gewoon laten zien. Gewoon.
0: Ja.
3: Ja, want we hoorden tijdens de show dat er een album aankomt. En in hoeverre ben jij daar ook nog bij betrokken kunnen zijn met tracks, met opnames?
2: Ik zeg je, ik ben niet. Ik participeer niet aan deze album. Deze album is echt de jongens van True Story, omdat ik in deze tijd al heel lang vastzit.
3: Ja.
2: Maar ik kan je vertellen wat gaat komen. Mensen moeten echt op een puntje van een stoel gaan zitten, want dit is echt de shit wat gaat komen.
3: Kijk.
2: Ja, man.
0: Kan je ons al een tipje van de sluier geven? Want we zijn nu wel heel benieuwd.
3: Ja.
2: Ja, mensen, de situatie wat nu gaat komen, en ik heb een klein beetje mee kunnen krijgen van Enemy, wat er allemaal gaat komen, maar ik zeg je, echt waar jongens, dit gaat echt iets heel moois worden. Dit is echt een mooi project.
0: Oké. Wat vind je het mooie aan dit project?
2: Het mooie aan dit project is dat jongens echt hun passie aan het uitvoeren zijn en dat ze echt met de liefde voor muziek en de liefde voor hiphop proberen ze nu echt te laten zien van, kijk, hier zijn wij en hier staan wij en dit is True Story.
3: Ja, want kun jij alle de stappen die nu gemaakt worden, kun jij die een beetje volgen ook?
2: Ja, die kan ik een beetje volgen. Die jongens houden op een dag, elke dag eigenlijk houden ze contact met mij. En vertellen ze mij van wat de bewegingen ervan zijn. En ik zeg gewoon, de album van True Story, dat gaat echt een hele topper worden voor de hip-hop samenleving.
0: Ja man, wij kijken daar sowieso naar uit. En,
3: ik ben echt benieuwd geworden. Ik bedoel,
0: ook sowieso naar jouw nieuwe dingen. Ja. Want dat is, wat je zei, dat is gezamenlijk met Enemy?
2: Ja, Enemy is Enemy ken ik echt van jongs af aan. Die heeft mij echt altijd gesteund in de muziek.
0: Uh-huh.
2: En die heeft altijd gezegd, jongen, je hebt talent, doe er wat mee. En ik heb nu gewoon voor mezelf gewoon gedacht van wanneer ik hier zo meteen buiten de deur kom, ga ik ook echt volledig met Enemy aan de slag.
0: Juist.
2: En Enemy is een positieve factor in mijn leven. En die jongen doet echt heel veel goede dingen voor heel veel mensen. En ik zeg, het is echt een brein. Die jongen weet echt waar hij mee bezig is.
0: Ja, man. Ja, wij kijken er sowieso naar uit wanneer je er weer uitkomt, man. We kijken dat uit naar nieuwe man. Dingen.
3: Ja.
0: Ik heb eerder in shows begrepen dat ik geen sterkte mag wensen. wat zeg je tegen iemand die nog een paar maanden weg is?
2: Ja, je zegt gewoon tegen iemand much love. En we zien je buiten weer.
0: Much love vanuit deze positie, man. En we zien je snel, man.
3: We zien je snel, later.
0: Dankjewel. Dames en heren, dat was niet meer minder dan de VS.

0: This banger is coming up in the next 15 minutes on Galaxy Radio. Stay tuned.
1: Dit is geen Champions League, maar dit is ballen met de regen.
2: Vibes is powered by Axt.
3: Waar jij de laatste juice, nieuwtjes en veel meer kunt checken. Check Axt.nl of de social kanalen. Axt.nl of Axt online.
4: Hey, Danny hier van Fleva in Ja Eerst. Aankomende week in de aflevering achtergrondverhalen over Slick Rick en Buck Diff.
5: Here comes the brand new flavor in here.
4: En een interview met Reason, die je misschien nog kan kennen als die Franstalige rapper van het Kiteman Orchestra. Dat alles en nog veel meer aanstaande zaterdag tussen 12 en 2 hier op Galaxy Radio.
6: Wolves, no zeggen.
2: Vibes is powered by Axt.
7: This is what Galaxy Radio sounds like.

Dior en Go Mama hier bij Vibes op Galaxy Radio. Heerlijke vibe hier, inderdaad. En ja, de mannen die zitten sowieso al klaar om zo meteen live te gaan. En daar kijken we sowieso naar uit. Oh, Hiroshi komt deze kant op. Want we hebben natuurlijk ook nog steeds een opgave voor de draaien is... Draaien en dumpen. Want ja, ik vergeet steeds hoe die heet, man.

0: Ja, het is een lastige opgave vandaag, dames en heren. En de stand ligt er niet om. We hebben vandaag Lijpen en... Ja, kom er maar bij, man.
1: Ja, we hebben vandaag Lijpen en Kives. En ik maakte net de opmerking. Ja, ik vind die vibes van Kives wel lekker. Maar als ik even naar de stand kijk... ja, dan gaan we toch richting Eng. Want 80% van de stemmen gaat naar Eng. En ja, 20% Kives. Ja, maar goed, als jij denkt van... Hey,
2: dat is wel eng, hoor.
1: Geef mij, wat is dit, Kives? Geef mij gewoon Kives. Ik wil gewoon even... Hè, die stand omdraaien. Bel dan 085-029-4x2. En jij kan daar stemmen. Daar.
0: Ja, man. Ja, jij hebt gewoon invloed op deze lijst. En ja, laat je stem horen. Of check de Galaxy app sowieso. En via de Galaxy app kan je natuurlijk ook live meekijken hier in de studio, dames en heren. En als je live meekijkt in de studio, dan zie je dat het een drukke boel is. Het is een gezellige boel, het is een vibe.
2: Altijd.
0: En de boys die zitten klaar om hun ding live hier te gaan doen. True story.
2: Yes.
0: En daar heb ik sowieso zin in. We gaan kijken hoe het allemaal logistiek gaat werken en zo. Maar dat gaat helemaal goed komen. Want alle boys die hebben hier een eigen beat, zeg maar. Om hun ding te doen.
2: Sowieso.
0: Dus als eerste is het de beurt aan King Kai. Laten we hem in ieder geval een vibes applaus geven. Want hij is hier live bij ons. King Kai van True Story.
2: Yeah. King Kai. TS. Yeah.

0: classic fucking.
1: Yeah, bars.
0: Pipes, thanks for having me, man. Bij de Maati, ik kan niet takken met de scoot. Ik had de Mattie, maar die Mattie is al dood. Kleine jongen, maar toen dacht ik nog niet groot, bro. Ik zie alleen maar draga op die pad die ik beloop. Ik pas niet in de grote, ben ik liever didde. Ik ben in love met al mijn haters, maar verliefde fridden. Deze man is niet geblest, maar je hoeft niet te bidden. Broer, nee, ze stoot zijn kop, maar ik vind er nog 10 te liggen. Mijn team moet zitten in een vrede villa. Ik vouw die paarse stek dubbel, ik zie alleen maar lila. Bro, we zijn connected, maar we takken via via. Ik heb jongens voor me rijden, net een fucking pizzeria. Smoken in je Kia, toch ben ik op een AMG. Homies over bloed, zweet, ik tel niet eens met tranen mee. Ik weet, ze hebben dromen, maar ik slaap niet mee. Ik ben zo ver gekomen, dus gaan rusten is een raar idee.
1: Live is dit allemaal, hè, dames en heren. Ja, man, zometeen krijgen we nog meer vuur van True Story.
2: Maar snap je nu wat ik net probeerde te zeggen? Het zijn gewoon waar gebeurde verhalen wat wij rappen, snap je?
1: Ja.
2: En
3: dat is belangrijk.
2: Ja, man, je weet toch, dat is gewoon, dat is True Story. Het woord zegt het al. De pokoe zeggen het ook, zeg maar. Snap je?
1: Ja, man, ja.
2: En live, hè, alles.
1: Alles live.
2: Zonder knippen, plakken. Je weet het.
1: Wat ik zei, inderdaad. Ja, man. Ik kijk ernaar uit om zometeen nog meer van jullie te horen. Want de andere boys, ja, die staan ook gewoon volop klaar om hun ding te doen. Maar dat zometeen hier bij Vibes.

0: Genevieve en Jordan Ward. Waiting Room hoorde hier voorbij komen bij Vibes. En ja, de vibes zitten er nog steeds goed in hier als het aan mij ligt. Want we hebben nog steeds alle boys van True Story hier in de studio zitten. En
1: wat een vibes, hè, Marv?
0: Wat een vibe.
1: Boy, keiharde shit net, hoor.
0: Ja, daarnet hebben we King Kai horen spitten en we hebben...
1: Stunter
0: inderdaad, horen spitten.
1: Harde shit.
2: Ja, most.
1: Ze hebben niet gelogen, ik bedoel, dit was echt... Ja, ik had het niet zo hard verwacht.
0: Nee?
1: ik wist niet precies wat ik kon verwachten, maar ik bedoel... Ze hebben gevlamd, man.
0: Ja, man.
2: True story.
0: Ja, man. Sowieso. Mm-hmm. Voor het beste shot kan jij een beetje even richting deze kant schuiven. Dan is het gewoon helemaal goed. Want we hebben nu achter de mic niemand minder dan Otter. En heeft deze beat, om het zo maar te zeggen, deze track een introductie nodig? Of moeten we gewoon luisteren?
3: Dit is gewoon Otter, man.
0: Dit is gewoon Otter. Ja. Dan laten we hem in ieder geval een vibes applaus geven, want hij is weer bij ons hier in de studio. Hey, zo'n live applaus is wel gruwelijk, man. Hè? Ja, man.

0: opstekken. Potten vanuit het westen.
1: Potten.
0: Ja man,
2: dat is wel. Dames en heren, Potten!
1: Jammer!
2: Shit. En dan gaan we gelijk door met de volgende.
1: Yeah.
2: Big Polska.
1: Hi. Yeah. SO naar Enemy, sowieso. SO naar TS. Free VS.
0: Ja, man, Free VS.
1: Big Polska. SO naar mijn wifey, naar mijn kindje, je weet het zelf. Moeten we niet vergeten. Ai.
3: Enemy.
1: Ik heb spijt op mijn leven verkloot. Zat in een kwestie van leven en dood.

0: slang, ik heb dat geleerd. Ai.
1: Jammer, dames en heren, live bij ons in
2: jammer,
1: de show.
2: Jammer, jammer, jammer. SO naar enemy. Kristori, VF, Big Bro.
0: Jammer,
2: jammer, we zijn er.
1: Ja, man. Wat kan ik hierover zeggen, man, boys? Fucking gruwelijk. We hebben nog steeds een true story in de studio, dames en heren. En ik weet niet. Zullen we gelijk naar een volgende gaan? Of hebben jullie zoiets van... Ja, ik weet niet. Wat wilde jij zeggen? Sorry.
3: Nou, wat ik wilde zeggen. We hebben nu 4 sessies gehad. En het is een grote groep. Maar je hoort ook die diversiteit. Gewoon diverse stijlen. Wat ik zo hoor. Ik vind het echt heel dik dat ze gewoon verschillende angles hebben. Van flows. Ja, dat maakt het ook sterk. Want dat maakt het interessant als groep. Om ook straks naar zo'n album met verschillende... Ik denk ook verschillende stijlen. Verschillende soort... denk vibes, maar wel met een... Ik denk allemaal met een harde intentie. Ik kijk ernaar uit.
1: Ja man, ik ook. Ik zou zeggen, laten we ze nog een keer een vibes applaus geven. Want je hoorde ze live naar ons hier. True story! Yes! Maar boys, volgens mij waren we nog niet klaar, toch? We hadden nog... Kijk, 2 boys nog die zouden spitten.
4: Broer, ik kan ook spitten.
1: Ja.
4: We zijn 1 keer live op de radio. Dit mag ik ook nooit mee. Dus doe het wel gebruik van maken. Weet je, toch?
1: Je hebt helemaal gelijk. Ja, want volgens mij heb ik nog 1 beat over van jullie, toch?
4: Wat beat?
1: Ja, weet ik niet. Dat wil ik nu even gelijk met jullie checken. Want of ik heb alle beats nu al gebruikt.
5: Ja, alles gedaan, man.
1: Ja, dan heb ik alles al gedaan. Ja. Maar je zegt, jij kan ook spitten. Oké. Als ik nu hier een beat voor jullie opzet. En ik zet jullie on the spot.
6: Wil je nog wat lijfs? Ik zou nog wat hebben, echt. Knijterhard.
1: Ja? Ik heb nog genoeg beats hier liggen, als jullie zouden willen.
6: Ja, maar ik heb niet zomaar op random beat. Als je in je app kijkt, er staat daar een heel mooi appje.
1: Ja?
6: Met een gekke, gekke beat. Als je nog wat wil, het mag, het hoeft niet. Dus,
1: ik ben down. Zijn jullie er down voor? Ik bedoel, is de beat lang genoeg zodat meerdere boys erop?
6: Dat weet ik niet. Dat ligt aan de beat. Dit is zeg maar ook een opzet voor een track die eraan komt.
1: Oké.
6: Dit is, die ik net heb gespit, vind ik al best wel hard. Je weet toch, is leuk zeg maar. Maar dit is, is weer wat anders.
1: Dit is exclusive. Dit zijn exclusieve.
6: Dit is exclusief.
1: Oké. Hey, kijk, daar
6: houden we van. Dit heeft nog niemand gehoord bijna.
1: Daar houden we sowieso.
6: Ik moet wel lezen.
3: Exclusive.
6: Yeah. King Kai. Gouda. TS. We in there.

0: kom uit de tijd van Biggie en Pac. Van Wu-Tang, ODB was het hardst. Kom uit de tijd van 50 en Nas. Dus ik pay it full of ik set it off. Kom uit de tijd zonder camera's. Waar je kleeft en alle schade slaat. Kom uit de tijd waar alles beter was. Niet van die woke shit in de kinderklas. Kom uit de tijd van piepers, 9 DM's. Mixtapes op cassettes of een discman. Kom uit de tijd waar niemand filmt. En iedereen weet, maar de wijk is stil. Wat?
1: Wat?
2: Oké, oké.
1: Ja?
2: Ja.
1: Oké. Gooi!
2: Hey. Mijn mannen die kunnen je kantelen. Ik ben bezig met veranderen. Ik ren naar de top, je doet wandelen. Low kick, je gaat wankelen. Stil je zoals, dan ga ik handelen. Zet je bedrijf nu op stop. Zet je lijf op zijn kop. Heb je probleem op zijn top. En ik ben geen coffeeshop. Maar ik geef in een zak, wil een stack in mijn zak. Ik wil een mooi pak en ik wil een dikke bak. Voor die arme goons in de bak, mijn goons zitten vast. Spelen mij, ik breng ze hash. Het zijn eigenlijk niet beats waar ik op rap, maar je weet of ik heb het gewoon gedaan voor je, man. Let's go.
1: Super dope, man. Super dope.
2: Probeer het, man.
3: Hey, yes. Mijn homie vraagt me wanneer komt je 101. Want deze story is op puur, die kan wel 1-1. Ik had geen rij door die, nee, ik reed alleen op tentoos. Down maar als een smoes, sprong ik als een reen meteen. Ik pleeg geen games, ik was er lang game over. Mijn lippen op een haze, bro, mijn ogen op een Range Rover. Geen Pinocchio, die nossel die wordt steeds groter. Shit, ik weet het leven is een bitch, geeft er een makeover. Doe niet mijn takeover, ik laat het raw en uncut. Bro, dit is de takeover. Doe niet als een dumb fuck. TS.
1: Dit was zeker een takeover, dames en heren. Van True Story hier bij Vibes.
2: Ja, man, boys. Hard.
4: Ja, nee, wat er gebeurde, man.
1: Ja, ik. Ja.
4: Nee, sorry, bro. Ik kwam aanschuiven. Zijn first liet me opstaan, man.
1: Maar ik
4: zat
1: bedoel.
4: Even daar, in die bank, zeg maar.
1: Ik bedoel, als jij je geroepen voelt om ook wat bars te leggen. Want volgens mij wilde jij ook nog. Dan als jij die mic pakt, dan ga jij gelijk achter hem.
2: Nee.
1: Zijn we ready?
4: Dus, man,
1: we doen
4: maar gewoon wat.
1: Ja?
4: We gaan gewoon freestylen, want ik heb niks.
1: Nog steeds bij ons in de show, dames en heren. True Story!
5: True Story.
4: Ja, man, echt zo.
5: Ga jij hem openen of moet ik hem openen?
4: Open hem, brother.
5: Zes weken niet gerookt, 2 dagen niet geslapen, 3 dagen niet gegeten, helemaal paranoia deze dag. Ik moet money blijven maken. Jullie zitten alleen maar te slapen onder die fitte lakens. Terwijl ik zit te springen van daken, om te maken die knakken. Ik moet van A naar B, dus ik heb nodig die AMG. Boys hebben respect in de buurt, ze noemen me Baba.
4: Baba.
5: Jongen, ze kerm in de berm, op de term, op die scherm. Mijn mannen zie je op die LCD-scherm. Jullie mannen zie je dood liggen in de berm. Mijn mannen zie je op die opsporing verzocht. Jullie mannen zie je dood in de stille tocht. Dit is die enge flow. Gooi otter wat in die hoog niveau.
3: Oké. Ik zeg je eerlijk, ik speel niet zoveel games. Freestyle, want ik heb niks geschreven. Ik ben blij dat de gang me wou meenemen. Ik ben met Robbery in de back. Ik ben met Cuba en dadelijk gaan we weer weg. Richting West, ik ben ook met Affie. Esso naar Shiraf en Esso naar heel de buurt. Shit, dadelijk misschien in de schuurt. Weer plannen voor een nieuwe plan. Want mijn zak die is leeg. Wie maakt mij de man? Ik ben mezelf en ik blijf mezelf. Solo sta ik sterk, ik heb een hele team. Dat is wat je niet eens merkt. Want shit, je ziet me overal solo. Op de foto's, maar hier bij de radio.
5: Boos.
3: Ben ik met de gang. Mijn flow is eng. Vroeger zat ik in de tram, nu niet meer. De dagen waren skeer, maar ik zweer, ik ga nooit meer terug naar die fucking sfeer. Ik kom van daar, waar je niet eens wilt zijn. Ken je mij? De pijn. Fuck it, die tijd is voorbij. Mijn bro is een sky, en mijn neef ook. Geen jokes, life gaat fast, mannen gaan dood. Heel de blok, opgesloten. Maar geen probleem, boys, want we gaan er komen. Esso naar Robbery. Dokter zei hij is geen medicijn tegen een robbery. Dat is die ding.
1: Live bij ons in de show, dames en heren. True Story!
5: Ja, lekker!
1: Ja, man,
5: sterk, man.
1: Super dope. Dope dat jullie dit wilden doen, want dit was in principe gewoon ook de mouw geschud. Dus ja, on the spot, dames en heren, hier bij Vibes. En ja, boys, we zitten alweer bijna richting het einde van de show. Dus ja, ik moet alweer langzaamaan afscheid gaan nemen van jullie. King Kai, bedankt.
6: Sowieso.
1: Big Polska bedankt. Ja, Otter bedankt.
7: Jullie ook bedankt.
4: Enemy.
1: Jammer
4: dat jullie erbij kon zijn.
1: Enemy.
6: VS.
1: Sowieso. Die
4: Free VS.
7: Free Bloody.
5: Free. Ja, hey, man. Ivy. Bedankt.
7: Taga.
5: Taga.
4: Oh ja, S.O. naar Taga.
5: Ivy, dankjewel.
4: Sorry man, S.O. naar jou man.
5: S.O. naar jullie allemaal.
4: S.O. naar de buurt West. S.O. naar Big Bros. S.O. naar True Story. S.O. naar al deze boys.
7: S.O. naar Batoon trouwens.
1: We gaan de boys checken op alle social media kanalen. True Story. En ja, Hiroshi en Drive moet ik ook natuurlijk alvast weer bedanken voor deze heerlijke vibe die we deze week hadden.
7: Jij bedankt man.
1: Ja, graag gedaan.
8: Thanks man, was een goede vibe, volle show, goede content. Want,
1: ik hoop sowieso dat
8: waren fire, man.
1: Dat iedereen genoten heeft ook van de show, man. Want dit was alweer show nummer 10.
8: Betekent dat wat?
1: Ik weet niet man.
8: Nummer 10, is dat een mooi getal?
1: Dat is een mooi getal. Ik weet niet of er volgende week nog een show is.
7: Tuurlijk wel, ja.
1: Ja?
7: Ja, tuurlijk.
1: Ik denk het ook wel, man. Vibes hier op Galaxy is een begrip geworden. En volgende week zijn we gewoon weer terug met een nieuwe show.
8: Ja,
7: en een nieuwe draai of dumpen.
1: En een nieuwe draai en dumpen. Hiroshi die komt met de einduitslag van deze week.
8: Zeker, we gaan eventjes kijken. Want de laatste keer dat wij dit checkten, dat was net tegen half elf. En toen hadden we het over eng. Ja, en is het nog steeds eng? Ja, het is nog steeds eng. 80% van de stemmen gaat naar eng. Lijpen.
1: Hoi hier als laatste bij Vibes. Wij checken jullie volgende week weer bij een nieuwe uitzending. Same time, same place. Check jullie later.

0: check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro en dancehall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Vanaf donderdag 3 september, elke week op Galaxy.
4: Ik ben Angie Hill.
5: Persoon Famous.
6: En ik ben Orie Cass.
1: Muziek, sport, guests en veel meer.
4: We in here.
5: That's right. You know how we get down when we get down and when we get down we turn up.
2: Elke donderdag vanaf 9 uur hier op Galaxy.
6: Make sure you tune in. You don't want to miss this.
7: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774.
1: This is Galaxy. It's 11 p.m. Dit is het Galaxy News. Het Surinaamse Openbaar Ministerie publiceerde vandaag een opsporingsbericht voor de 42-jarige verdachte Ryan T. in de zaak van de vermiste Nederlandse filmproducent Rodney Leisner. Hij verdween zaterdagavond 15 augustus. Het OM vermoedt dat hij mogelijk niet meer leeft en verdenkt Ryan T. van moord, doodslag, mishandeling, vrijheidsbeneming en deelneming aan een criminele organisatie. De GGD's blijven de komende 3 jaar de gezondheidszorg voor bijna 20.000 kinderen in de asielopvang verzorgen. Het contract tussen de COA en de GGD zou in oktober aflopen, wat tot 8 maanden onduidelijkheid zou leiden. 6 kinderombudsmannen noemden dit een ernstige schending van kinderrechten. De zorg omvat vaccinaties en vroegtijdig signaleren van problemen. Bij overstroming in Nepal zijn zeker 157 mensen omgekomen. Dat meldt de BBC op basis van de Nepalese politie. Eerder werd nog gesproken van zo'n 100 doden. Onder de mensen, waaronder veel toeristen en mogelijk een Nederlander, worden vermist. De rivier Botekoshi trad om 8:30 lokale tijd buiten zijn oevers. In aangrenzend China worden meer dan 250 mensen vermist. De Canadese premier Mark Carney bezoekt het Europees Parlement als eregast tijdens de State of the Union toespraak van de commissievoorzitter Ursula von der Leyen, die over 3 weken plaatsvindt. Carney spreekt ook zelf de Europarlementariërs toe. Hij is verwikkeld in een handelsstrijd met Trump en kondigde dinsdag invoerheffing aan op Amerikaanse goederen als vergelding. En dan het weer. Vanavond is het nog droog en schijnt de zon, maar vanuit het zuiden neemt de bewolking toe. Als de zon ondergaat, daalt de temperatuur naar 19 graden. En dat zal in het noorden zijn en 23 graden in het zuiden. De wind is zwak tot matig. En tot zover de Galaxy News Update.
2: Hey yo, y'all ready for that summer fire?
3: Everybody locked in? A new playlist starts now. Galaxy Radio, dropping more music for the culture. Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on.
3: Hier volgt een officieel verhuisbericht. DJ Lopro is moving out. Going to Friday to set off your weekend. Break North with more fat tunes, more new releases, and the biggest bangers. Break North, hosted by DJ Lopro. Break North, vanaf 4 september... Elke vrijdag om 11 uur 's avonds. En op zondagavond om 9 uur. Hier on Galaxy Radio.
4: Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

0: Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 12 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: More hip-hop, R&B, Afro, and dancehall music is coming up in a few minutes.
1: On to the next. Stay tuned for the biggest stars.
2: I'm on. Wat gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is? Zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte.
3: Ah!

0: voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 1 a.m.
1: Galaxy Radio.

0: Break it down.
1: Yeah.
0: Break it down.
1: Hip hop.
0: Yeah.
1: Galaxy.

0: Check out the music.
1: Next. More hip hop, R&B, Afro, and dance hall is coming up in a few minutes.
2: Here on Galaxy Radio.
3: Gebeurt er als je bedrijf 24 keer per dag te horen is, zonder de ruis van concurrenten. Bij Galaxy doen we niet aan overvolle reclameblokken. Wij geven bedrijven de ruimte. Ahoy! Geen pieken en dalen, maar een vast ritme. Elke dag opnieuw.

en kwaliteit. Bel voor een partnership naar 085 744 4774. 085 744 4774. This is Galaxy. It's 2 a.m. Galaxy Radio.